0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
3: Marktplein in Emmen.
0: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
3: Chris de Roo,
0: Daan,
3: Kai Hendricks,
0: Nicky Milou,
3: Martijn Dauma,
0: Joey Nicolai,
3: Joy Wolders,
0: Antonio Hoogsen,
3: Spang,
0: Dennis van Dam,
3: Marco de Hollander,
0: Manuel,
3: Arjon Oostrom,
0: Romy Montero,
3: Ray Benjamin,
0: Belinda Kinnaar,
3: Ancora,
0: Janie,
3: Danny Christian
0: en
3: Frans Duits.
0: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
3: En natuurlijk de videostream in de app.
0: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
3: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Von Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
3: Marktplein in Emmen.
0: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
3: Chris de Roo,
0: Daan,
3: Kai Hendricks,
0: Nicky Milou,
3: Martijn Dauma,
0: Joey Nicolai,
3: Joy Woelders,
0: Antonio Hoogsen,
3: Spang,
0: Dennis van Dam,
3: Marco de Hollander,
0: Manuel,
3: Arjon Oostrom,
0: Romy Montero,
3: Ray Benjamin,
0: Belinda Kinnaar,
3: Ancora,
0: Janie,
3: Danny Christian
0: en
3: Frans Duits.
0: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
3: En natuurlijk de videostream in de app.
0: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
3: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zaterdag 18 juli.
4: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
4: Chris de Roo,
3: Daan,
4: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
4: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
4: Joy Woelders,
3: Antonio Hoogsen,
4: Spang,
3: Dennis van Dam,
4: Marco de Hollander,
3: Manuel,
4: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
4: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaar,
4: Ancora,
3: Janie,
4: Danny Christian
3: en
4: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
4: En natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
4: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: Wij maken radio met passie. Radio Continu.
1: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
3: Marktplein in Emmen.
0: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
3: Chris de Roo,
0: Daan,
3: Kai Hendricks,
0: Nicky Milou,
3: Martijn Dauma,
0: Joey Nicolai,
3: Joy Wolders,
0: Antonio Hoogsen,
3: Spang,
0: Dennis van Dam,
3: Marco de Hollander,
0: Manuel,
3: Arjon Oostrom,
0: Romy Montero,
3: Ray Benjamin,
0: Belinda Kinnaar,
3: Ancora,
0: Janie,
3: Danny Christian
0: en
3: Frans Duits.
0: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
3: En natuurlijk de videostream in de app.
0: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
3: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek.
4: Dat het gewoon de gezelligste station is.
5: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio komt.

0: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
4: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Betish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
8: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
9: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
10: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
11: Radio Continu.
2: Radio Continu.
3: Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show.
12: Zaterdag 18 juli.
13: Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
13: Christero,
12: Daan,
13: Kai Hendricks,
12: Nicky Milou,
13: Martijn Dauma,
12: Joey Nicolai,
13: Joy Woelders,
12: Antonio Hoogsen,
13: Spang,
12: Dennis van Dam,
13: Marco de Hollander,
12: Manuel,
13: Arjon Oostrom,
12: Romy Montero,
13: Ray Benjamin,
12: Belinda Kinnaar,
13: Ancora,
12: Janie,
13: Danny Christian
12: en
13: Frans Duits.
12: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
13: en natuurlijk de videostream in de app
12: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
13: De toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
1: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Radio Continu On Tour.
7: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dean Sanders, Robert Pater, Von Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
9: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
3: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Gratis bezorging.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
7: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie!

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen stortten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Betish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
6: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
7: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
8: Maar waar moet je heen?
7: Naar Van der Veen.
8: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
7: Bijna alles uit voorraad geleverd.
8: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
7: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
8: Dat is direct meenemen en...
7: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Radio Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
12: Marktplein in Emmen.
11: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
12: Chris de Roo,
11: Daan,
12: Kai Hendricks,
11: Nicky Milou,
12: Martijn Dauma,
11: Joey Nicolai,
12: Joy Woelders,
11: Antonio Hoogsen,
12: Spang,
11: Dennis van Dam,
12: Marco de Hollander,
11: Manuel,
12: Arjon Oostrom,
11: Romy Montero,
12: Ray Benjamin,
11: Belinda Kinnaar,
12: Ancora,
11: Janie,
12: Danny Christian
11: en
12: Frans Duits.
11: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
12: en natuurlijk de videostream in de app.
11: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
12: De toegang is gratis.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden,

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
1: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
2: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Extra voordelig.

0: 30% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
4: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Gratis bezorging.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschgelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
8: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
13: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen. En de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One. Van Vodafone.
15: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen.
5: Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Twee personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. Eén brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
10: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhoorn.
11: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
12: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
21: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Radio Continu on Tour.
24: De Radio Continu on Tour Show.
25: Zaterdag 18 juli.
26: Marktplein in Emmen.
25: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
26: Christero,
25: Daan,
26: Kai Hendricks,
25: Nicky Milou,
26: Martijn Dauma,
25: Joey Nicolai,
26: Joy Woelders,
25: Antonio Hoogsen,
26: Spang,
25: Dennis van Dam,
26: Marco de Hollander,
25: Manuel,
26: Arjon Oostrom,
25: Romy Montero,
26: Ray Benjamin,
25: Belinda Kinnaar,
26: Ancora,
25: Janie,
26: Danny Christian
25: en
26: Frans Duits.
25: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
26: En natuurlijk de videostream in de app.
25: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
26: De toegang is gratis.
24: Wij maken je radio weer gezellig.
27: Al meer dan 25 jaar.
24: Radio Continu.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Vakantie aan het vieren of aan het werk? Continu maakt het gezellig tijdens jouw zomer.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport.

was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
3: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
4: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Gratis bezorging.
6: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
7: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
8: Heb je het

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Radio Continu on Tour.
13: De Radio Continu on Tour Show.
14: Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen.
13: Met optredens van
14: Jesse Fields,
13: Menzo Kortland,
14: Jordi van den Boer,
13: The Dutch Boys,
14: Thomas Karst,
13: Wilbert Pigmans,
14: Jan Biggel,
13: Dien Sanders,
14: Robert Pater,
13: Von Zeurink,
14: Chris Bauer,
13: Wolter Kroes
14: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
13: Live te volgen via je radio.
14: En natuurlijk de livestream
13: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
14: En de toegang is gratis.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou?

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe. Geeft ruimte.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
9: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
10: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Gratis bezorging.
12: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter, voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
13: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het Noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen, dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Even bollen. Iedereen moet het

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbus.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de 2 zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
9: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gasflessen, koffiezetapparaten, waterkokers, tenten. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
10: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
11: Maar waar moet je heen?
10: Naar Van der Veen.
11: De zwembad en jacuzzi specialist van het noorden.
10: Bijna alles uit voorraad geleverd.
11: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
10: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
11: Dat is direct meenemen en...
10: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Radio Continu On Tour Show.
14: Zaterdag 18 juli.
15: Marktplein in Emmen.
14: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
15: Chris de Roo,
14: Daan,
15: Kai Hendricks,
14: Nicky Milou,
15: Martijn Dauma,
14: Joey Nicolai,
15: Joy Woelders,
14: Antonio Hoogsen,
15: Spang,
14: Dennis van Dam,
15: Marco de Hollander,
14: Manuel,
15: Arjon Oostrom,
14: Romy Montero,
15: Ray Benjamin,
14: Belinda Kinnaar,
15: Ancora,
14: Janie,
15: Danny Christian
14: en
15: Frans Duits.
14: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
15: en natuurlijk de videostream in de app.
14: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
15: De toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.
18: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen
2: met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk, met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
5: Appetito. Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekend. En de kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Radio Continu on Tour.
9: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli
10: op het Marktplein in Emmen.
9: Met optredens van
10: Jesse Fields,
9: Menzo Kortland,
10: Jordi van den Boer,
9: The Dutch Boys,
10: Thomas Karst,
9: Wilbert Pigmans,
10: Jan Biggel,
9: Dien Sanders,
10: Robert Pater,
9: Fons Zeurink,
10: Chris Bauer,
9: Wolter Kroes
10: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
9: Live te volgen via je radio.
10: En natuurlijk de livestream
9: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
10: En de toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Steek 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
4: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Gratis bezorging.
6: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Nogensk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs.
0: Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
5: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
18: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour Show.
23: Zaterdag 18 juli.
24: Marktplein in Emmen.
23: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
24: Chris de Roo,
23: Daan,
24: Kai Hendricks,
23: Nicky Milou,
24: Martijn Dauma,
23: Joey Nicolai,
24: Joy Woelders,
23: Antonio Hoogsen,
24: Spang,
23: Dennis van Dam,
24: Marco de Hollander,
23: Manuel,
24: Arjon Oostrom,
23: Romy Montero,
24: Ray Benjamin,
23: Belinda Kinnaar,
24: Ancora,
23: Janie,
24: Danny Christian
23: en
24: Frans Duits.
23: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
24: En natuurlijk de videostream in de app.
23: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
24: De toegang is gratis.
25: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 5

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Ollereen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Ollereen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannemag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannemag staat garant voor volledige ontzorging. Mannemag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met ons doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannemag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Mannemag met ch.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen

0: bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
3: Radio Continu on Tour.
4: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dean Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
5: En de toegang is gratis.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
7: Al meer dan 25 jaar.
6: Radio Continu.

0: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
3: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
8: Maar waar moet je heen?
7: Naar Van der Veen.
8: De zwembad en jacuzzi specialist van het noorden.
7: Bijna alles uit voorraad geleverd.
8: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
7: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
8: Dat is direct meenemen en...
7: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een poshut bij McTavish Lake, waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor, maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het Radio Nieuws.
12: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
13: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
14: Autobedrijf Ferdy Snijders. Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
15: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
16: Radio Continu on Tour.
17: De Radio Continu on Tour show. Zaterdag 18 juli.
18: Marktplein in Emmen.
17: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
18: Chris de Roo,
17: Daan,
18: Kai Hendricks,
17: Nicky Milou,
18: Martijn Dauma,
17: Joey Nicolai,
18: Joy Woelders,
17: Antonio Hoogsen,
18: Spang,
17: Dennis van Dam,
18: Marco de Hollander,
17: Manuel,
18: Arjon Oostrom,
17: Romy Montero,
18: Ray Benjamin,
17: Belinda Kinnaar,
18: Ancora,
17: Janie,
18: Danny Christian
17: en
18: Frans Duits.
17: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
18: En natuurlijk de videostream in de app.
17: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
18: De toegang is gratis.
19: Wij maken je radio weer gezellig.
20: Al meer dan 25 jaar.
19: Radio Continu.

0: Dit is de muziek van Radio Continu. Continu.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Stijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee mannen.

eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt.

0: lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotter van modder wonen in mijn jas.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
5: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie.
7: ANWB en gaan.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Radio Continu On Tour.
16: De Radio Continu On Tour Show.
17: Zondag 19 juli
18: op het Marktplein in Emmen.
17: Met optredens van
18: Jesse Fields,
17: Menzo Kortland,
18: Jordi van der Boer,
17: The Dutch Boys,
18: Thomas Karst,
17: Wilbert Pigmans,
18: Jan Biggel,
17: Dien Sanders,
18: Robert Pater,
17: Fons Zeurink,
18: Chris Bauer,
17: Wolter Kroes
18: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
17: Live te volgen via je radio.
18: En natuurlijk de livestream
17: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
18: En de toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Get ready for the OG. All y'all
4: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Ja,

0: knakworstjes en noedels. En soep.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam, maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
10: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
11: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
12: Radio Continu.
13: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show.
14: Zaterdag 18 juli.
15: Marktplein in Emmen.
14: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
15: Christero,
14: Daan,
15: Kai Hendricks,
14: Nicky Milou,
15: Martijn Dalma,
14: Joey Nicolai,
15: Joy Woelders,
14: Antonio Hoogsen,
15: Spang,
14: Dennis van Dam,
15: Marco de Hollander,
14: Manuel,
15: Arjon Oostrom,
14: Romy Montero,
15: Ray Benjamin,
14: Belinda Kinnaar,
15: Ancora,
14: Janie,
15: Danny Christian
14: en
15: Frans Duits.
16: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
17: En natuurlijk de videostream in de app.
16: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
17: De toegang is gratis.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco, de beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
21: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
8: is Wij Maken Je Radio Weer Gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.

0: Maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DHB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd.
1: Altijd.
0: Gezellig mee.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen. En de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.

0: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het Radio Nieuws.
4: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraal camper. Bezoek de showroom in Hoogeveen en laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
7: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
13: Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
13: Chris de Roo,
12: Daan,
13: Kai Hendricks,
12: Nicky Milou,
13: Martijn Dauma,
12: Joey Nicolai,
13: Joy Woelders,
12: Antonio Hoogsen,
13: Spang,
12: Dennis van Dam,
13: Marco de Hollander,
12: Manuel,
13: Arjon Oostrom,
12: Romy Montero,
13: Ray Benjamin,
12: Belinda Kinnaar,
13: Ancora,
12: Janie,
13: Danny Christian
12: en
13: Frans Duits.
12: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
13: En natuurlijk de videostream in de app.
12: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
13: De toegang is gratis.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Nico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
13: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
19: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
20: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Sleurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
21: En de toegang is gratis.
22: Wij maken je radio weer gezellig.
23: Al meer dan 25 jaar.
22: Radio

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24 uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
11: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
12: Maar waar moet je heen?
11: Naar Van der Veen.
12: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
11: Bijna alles uit voorraad geleverd.
12: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
11: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
12: Dat is direct meenemen en...
11: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
13: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen en dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het Radio Nieuws.
4: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
5: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
8: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
17: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
18: De Radio Continu On Tour Show.
19: Zaterdag 18 juli.
20: Marktplein in Emmen.
19: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
20: Chris de Roo,
19: Daan,
20: Kai Hendricks,
19: Nicky Milou,
20: Martijn Dauma,
19: Joey Nicolai,
20: Joy Woelders,
19: Antonio Hoogsen,
20: Spang,
19: Dennis van Dam,
20: Marco de Hollander,
19: Manuel,
20: Arjon Oostrom,
19: Romy Montero,
20: Ray Benjamin,
19: Belinda Kinnaar,
20: Ancora,
19: Janie,
20: Danny Christian
19: en
20: Frans Duits.
19: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
20: En natuurlijk de videostream in de app.
19: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
20: De toegang is gratis.
21: Wij maken je radio weer gezellig.
22: Al meer dan 25 jaar.
21: Radio Continu.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl

0: camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelt.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Radio Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dean Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
15: En de toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja. Au.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
14: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
15: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3 uur. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen, dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan.
0: Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasenschaaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En dit was het radionieuws.
20: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
21: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
22: In Hoogeveen.
23: Valdorpelshop.nl.
24: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show. Zaterdag 18 juli. Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Chris de Roo, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Woelders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio en natuurlijk de videostream in de app van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

Wij brengen gezelligheid op je radio. 24 uur per dag. Radio Continu.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man & Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man & Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man & Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met ons doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man & Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man & Mag met ch.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Radio Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dean Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
12: En de toegang is gratis.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.
15: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar wanneer die

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Wietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: U gaat kamperen en u bent graag buiten. Ga dan eerst binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Voor perfecte voortenten en luifels, de beste collectie kampeertenten en kampeerartikelen. Zoals kleding, rugzakken, schoenen, luchtbedden, slaapzakken, tafels, stoelen, kastjes, kooktoestellen, gasflessen, koffiezetapparaten, laadkokers. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentsepoort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Je zoekt een zwembad of jacuzzi. Maar waar moet je heen? Naar Van der Veen. De zwembad en jacuzzi specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
15: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen.
4: Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En dit was het radionieuws.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hogeveen.
19: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen. En de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
20: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
21: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour Show.
23: Zaterdag 18 juli.
24: Marktplein in Emmen.
23: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
24: Chris de Roo,
23: Daan,
24: Kai Hendricks,
23: Nicky Milou,
24: Martijn Dauma,
23: Joey Nicolai,
24: Joy Woelders,
23: Antonio Hoogsen,
24: Spang,
23: Dennis van Dam,
24: Marco de Hollander,
23: Manuel,
24: Arjon Oostrom,
23: Romy Montero,
24: Ray Benjamin,
23: Belinda Kinnaar,
24: Ancora,
23: Janie,
24: Danny Christian
23: en
24: Frans Duits.
23: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
24: En natuurlijk de videostream in de app.
23: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
24: De toegang is gratis.
25: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 25 jaar.

0: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
1: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Altijd en overal scoot mobiel zijn? D&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Radio Continu on Tour.
10: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek.
4: Dat het gewoon de gezelligste station is.
5: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.
6: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt u daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe!
15: Geeft ruimte.
16: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
18: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
20: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
21: Maar waar moet je heen?
20: Naar Van der Veen.
21: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
20: Bijna alles uit voorraad geleverd.
21: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
20: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
21: Dat is direct meenemen en...
20: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
22: Radio Continu. Nieuws.
23: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spahn minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt Omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
24: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
1: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
9: Radio Continu.
14: De Radio Continu On Tour Show.
25: Zaterdag 18 juli.
26: Marktplein in Emmen.
25: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
26: Chris de Roo,
25: Daan,
26: Kai Hendricks,
25: Nicky Milou,
26: Martijn Dauma,
25: Joey Nicolai,
26: Joy Wolders,
25: Antonio Hoogsen,
26: Spang,
25: Dennis van Dam,
26: Marco de Hollander,
25: Manuel,
26: Arjon Oostrom,
25: Romy Montero,
26: Ray Benjamin,
25: Belinda Kinnaar,
26: Ancora,
25: Janie,
26: Danny Christian
25: en
26: Frans Duits.
25: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
26: En natuurlijk de videostream in de app.
25: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
26: De toegang is gratis.
9: Wij maken je radio weer gezellig.
27: Al meer dan 5.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hogeveen, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
5: Altijd en overal scootmobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: Relatiediscounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel.
4: IKEA. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik. Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Radio Continu on Tour.
10: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is, waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24 uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen, dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 6 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
14: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
15: Zwaagstra, de regio. in Hogeveen.
16: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
17: De Radio Continu On Tour Show.
18: Zaterdag 18 juli.
19: Marktplein in Emmen.
18: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
19: Chris de Roo,
18: Daan,
19: Kai Hendricks,
18: Nicky Milou,
19: Martijn Dauma,
18: Joey Nicolai,
19: Joy Woelders,
18: Antonio Hoogsen,
19: Spang,
18: Dennis van Dam,
19: Marco de Hollander,
18: Manuel,
19: Arjon Oostrom,
18: Romy Montero,
19: Ray Benjamin,
18: Belinda Kinnaar,
19: Ancora,
18: Janie,
19: Danny Christian
18: en
19: Frans Duits.
18: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
19: En natuurlijk de videostream in de app.
18: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
19: De toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
20: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio.

0: Emmen live op het plein. Een heel groot applaus ook voor de mensen die via de radio luisteren. Goedenavond! We gaan hem alvast lekker aftrappen. Hij is erbij. Hij kwam gisteren al bij ons in de studio. Ik zal hem alvast even deze kant op roepen. Joey, kom even deze kant op. Gisteren was hij al met een gitaar. Mario was dat, dacht ik, hè, Joey? Was Mario toch? Ja, dat was Mario die erbij was met gitaar en de alles te zeer van je nieuwe single natuurlijk. Daar heb je ook een aantal blikjes van laten maken.
1: Ja, een paar heerlijke tientallen Verano blikjes, hè. Ja, we hebben ze geproefd, hè.
0: Heb je ze ook meegenomen?
1: Nou, ik heb ze achterin de auto liggen, zodat ze extra koud zijn. Dus we kunnen er nog eentje proeven straks.
0: Oh,
1: je raakt nooit uitgeproefd van die dingen.
0: Nee, zeker niet. Hey, goed dat je er bent. Je mag de spits aftrappen. We hebben net Lara Mila natuurlijk al even als warming-up gehad. Ben je bekend hier in de regio, Emmen?
1: Nou ja, ik ben er gisteren eigenlijk voor het eerst geweest.
0: Serieus, je hebt gisteren hier al even een voorproefje?
1: Nou, ik ben niet hier geweest, maar ik was onderweg naar jullie natuurlijk.
0: En ik kom er langs,
1: ja, dat is een soort thuiswedstrijdje, dus ja, we waren al in de buurt en helemaal leuk.
0: En de sfeer geproefd, die was gisteren al goed?
1: De sfeer was gisteren al goed, zeker.
0: Okay. Heel goed, je mag de spits aftrappen en dat is altijd wel een dingetje, zeker op zo'n fantastisch mooi plein. Jongens, kom allemaal lekker gezellig dicht bij het podium. Geef me een ontzettend warm applaus. Joey Nicolai!
2: Yeah!

En ik zeg proost, jongens. Ja, ik zie alleen nog geen tientallen Veranootjes hier in de rondte gaan, hè. Kennen we het drankje wel? Een soort sangria is het, hoor. Maar het is net even lichter. Heerlijk, echt waar, echt waar. We gaan nog een liedje van mezelf doen, jongens. Oké, kom maar. Onze tante uit de Jordaan, op de Wester niet meer slaan, heeft ons verlaten voor de liefde. Zo haar koffer zee gepakt, ze verliet de grote stad.

jongens, jongens, jongens toch. Heerlijk hoor. Nou, die Cowboys die staan hier gelukkig al vooraan, hè. Heerlijk jongens. Nou, we gaan nog eentje van mezelf doen. Ik geniet en ik leef. Na een dag wat werken, hou ik het voorgezien. Ik ga op pad vanavond. Ja, dat

0: Ha, lekker hoor!
1: Van de kleine after naar de kroegtijger, hè?
0: Lekker toch?
1: Hey, maar dit is toch lekker? Een mooi begin. En,
0: absoluut.
1: Je hebt er lekker af weten te trappen. Dat is altijd hard werken, hè?
0: Nou, ik moet je zeggen, mijn vriend daarom maakt zo'n feestje. Het is niet zo hard werk, hoor. Echt waar.
1: Die deed de Solonaise al even in net, hè?
0: Ja.
1: Jij bent lekker bezig natuurlijk op de achtergrond met nieuw werk. Deze Verano die gaat natuurlijk als het terrein nog steeds.
0: Ja, absoluut.
1: Ga je in hetzelfde een beetje door of wat zijn de verwachtingen?
0: Ja, Tinto de Verano is net pas 2 weekjes uit. Zeg ik het goed? Ja, 2 weekjes uit. En ja, de single gaat supergoed en daar gaan we gewoon vol gas tegenaan. Allemaal leuke filmpjes maken, noem het maar op. Maar we gaan zeker op deze weg verder, absoluut.
1: Kijk, lekker man. Met heel veel energie en heel veel enthousiasme.
0: Absoluut.
1: Een mooie start, jongens. Geef me een waanzinnig applaus. Joey Nicolai.
0: Dank jullie wel.
1: En de volgende, die zit al jarenlang in het vak, is ook bekend van tv. Frans, die is al aan het filmen. Ze zijn natuurlijk bekend van de vlogs en de blogs. Doe je dat op maandagochtend nog steeds, Frans, ook? Elke keer ook met de leuke kortingen en heel veel mooie samenwerkingen die ze hebben verricht. Zeker voor mensen die het net iets minder hebben in het land. Hij staat natuurlijk bekend om de wagen. Er staat hij met boom boom en nu ook onlangs met bam bam. Geef een waanzinnig applaus. De tweede artiest voor vanavond hier in Emmen, Antonio Holske.
2: Zo'n goedemiddag allemaal. Nou, gelukkig is het droog, of niet? Daar zijn we blij mee. We gaan lekker beginnen met de nacht van mijn leven. Hier bij Continu. Hebben we er zin in? Het is al laat, ik moet naar huis. Het is alweer 2 uur. En ik zeg zacht, ik breng je thuis. En jij zegt fijn.

Omdat hij nog veel is dat je blijft. Deze nacht hang ik de klok achterste voren. Oh, dim ook het licht. Nee, ik hoef niet te zien. Zo'n beetje van links naar rechts gaan. Gaat dat lukken, denken jullie?

Dankjewel. Wie van jullie keek er wel eens naar een programma bij ons op het kamp toevallig? Kijken jullie naar criminele programma's? Nee toch? Misschien gaat er binnenkort wel wat nieuws komen eigenlijk met Frans en mij. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Je weet het maar nooit. En uit mijn jeugd had ik een band waar ik helemaal dol van was. Misschien jullie ook. Die heette de Dolly Dots. Kennen jullie die nog? En had je liedje Laila. Zullen we die gaan doen? We gaan hem doen. Laila.

Dankjewel, dankjewel, dankjewel. 20 jaar geleden had ik een liedje uit. En iemand zei van, nou, dat is best leuk. Ik zou het gewoon doen. En 20 jaar later zing ik hem nog. En hij heet Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom. Ken je hem nog? We gaan hem doen. Boom Boom. Boom.

0: zoveel jaar geleden die boom boom. En dan doet het nog steeds, hè?
1: Na 20 jaar doet hij nog steeds goed. Daar ben ik heel blij mee. Ja.
0: Weet je wat ik leuk vind, Antonio? Jij was hier vanmiddag al, ik denk rond een uur of 2:30, dat we hier elkaar al troffen.
1: Klopt.
0: Zoveel mensen die jou in Frans aanspreken op straat. Even een fotootje, even dit.
1: Altijd.
0: Ja, maar met tv en zo. Het heeft zo ontzettend veel bekendheid extra aan jullie gegeven, hè?
1: Ja, Bons op het Kamp heeft 3 seizoenen voor ons gedraaid. En dat was gewoon fantastisch. En niet alleen ik, maar Frans heeft ook heel veel bekendheid gekregen hierdoor. Want Frans heeft tegenwoordig al meer fans als ik, zullen we zeggen.
0: Maar het allermooiste vind ik nog, hè, want tv is 1 en jezelf profileren is 2. Hè, dat is wat nou ja, wel heel vaak gebeurt natuurlijk. Maar wat jullie doen, is jullie inzetten voor mensen die het wat minder hebben.
1: Ja, Frans die doet meestal met de kerst en met Sinterklaas. Dan doet hij acties op TikTok, waardoor hij mensen met een kleine beurs de kinderen toch iets leuks kan geven. En dat heeft hij afgelopen jaar weer gedaan. En we hebben bijna iets van 500-600 kinderen iets leuks kunnen geven.
0: Wauw, dat is ontzettend veel. Mag ik daar een groot applaus voor, jongens?
1: Dankjewel allemaal en veel plezier.
0: Maar als je zo in weet te zetten voor mensen die net een kleinere portemonnee hebben, is het waanzinnig bekendheid. En het zo weten te koppelen voor een ander in het goede, dat is altijd goed. Dat is vanuit het hart, dat is mooi.
1: Vind ik ook.
0: Waanzinnig. Een groot applaus, Antonio Holske.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En de volgende, ik ga er alvast even naar voren vragen. Ze heeft namelijk een 2 soorten ex. Nicky Milou, kom erbij. En ze heeft 2 soorten ex, waarom Nicky? Milou en Lou.
2: Hoe verwarrend.
0: Wij zaten ook al eventjes, je hebt ons goed bijgesproken. Want je gaat zo meteen iets doen met een gitaar. En echt richting het country, hè?
2: Oh, ja, wel een microfoon gebruiken. Ja, we gaan vandaag country doen, dus als Nicky Lou act.
0: Leuk, je hebt gisteren je single uitgebracht, laat je zo meteen ook horen, hè?
2: Zeker, clap your hands, daar heb ik jullie allemaal bij nodig, jou ook, hè?
0: Dus dat gaat echt op de akoestische manier zo meteen, je hebt de gitaristen, heb je natuurlijk mee.
2: Ja, dan lopen ook nog wat lekkere banden onder, hoor, met een drum.
0: Oh, oké, okay, heel goed. Hé, hey, en de andere act die je dan doet, wat mensen jou ook van kunnen...
2: Nou, met Nicky Milou doe ik vooral allround. En dan gaan we echt van de 90s tot aan ABBA tot aan Tina Turner. Dan gaan we alle kanten op.
0: Ja, juist. En nu gewoon echt lekker je eigen werk en gewoon lekker vol gas. Ja. Solo ook lekker bouwen.
2: Heerlijk, ik heb er zin in.
0: Mooi, geef een waanzinnig applaus, Nicky Milou!
2: Hey, dank je. Een hele goede avond. Wat een gezelligheid. Zijn we er klaar voor? Ja? Yo, we're ready to go.

0: Zeker. Hallo, een hele goede avond allemaal. Ook de mensen die erbij komen. Gezellig, kom erbij, kom erbij. Joas, ik kijk jou even aan. Ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Pak elkaar lekker beet. We gaan starten met een ballet. Pak elkaar lekker beet. Op deze mooie zaterdag.

lekker, Emmen. Hey, ik heb gisteren net een liedje uitgebracht, Clap Your Hands. En daar heb ik jullie allemaal bij nodig. En ik hoop dat we het gezelligste plein van Nederland zijn. Het is eigenlijk heel erg makkelijk. Ik ga zo meteen zingen. En clap your hands. En dan heb ik jullie nodig. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. En dan doen we. And stamp your feet. Oké, gaan we één keer oefenen? En, oh, we gaan het niet oefenen. We gaan het wel oefenen. Oké, gaan we het één keer oefenen? En clap your hands. And stamp your feet. Ja, dat zit er helemaal lekker in.

0: Jongens, Nicky Lou, dankjewel Joost, dankjewel.
1: Het is geweldig, wat een sfeer wat je neerzet, Nicky.
0: Ja, vond je het leuk?
1: Ja, zeker. En die nieuwe single van je, die is gisteren gelanceerd, hè?
0: Ja, ja.
1: Ze doen het nou al volop lekker mee hier vooraan.
0: Ja, ze doen het lekker, hè? Met het klappen en het stampen, heerlijk.
1: En de single, voor de mensen die hem thuis nog even op willen zoeken, zou meteen misschien nog later een keer terug willen luisteren. Even de titel?
0: Clap Your Hands, van Nicky Lou.
1: Nou, dat kan niet missen. Nicky Lou, Clap Your Hands. Wij gaan hem uiteraard draaien op de radio. Leuk jou ook even te ontmoeten. En te zien wat je eigenlijk aan magie teweeg brengt op dit plein.
0: Oh, dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Absoluut. Nicky Lou, dames en heren, een groot applaus. Ze heeft een nieuwe fans bijgebouwd, dat zien we gelijk. We hadden onlangs natuurlijk een talent in de studio. Hij heeft ook de talentschijf te pakken gehad. We hebben vorig jaar voor het allereerst op dit podium ook een podium gegeven. Talent, jong talent, willen we heel graag een podium geven voor bij Radio Continu. Hebben we ook voor hem gedaan. Dames en heren, hij komt hier uit dezezelfde regio. Hij heeft al een aantal mensen, familie heeft hij ook meegenomen die trots op hem zijn. Geef een waanzinnig applaus. Martijn Douma!

Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Martijn Douwman en ik ben 15 jaar oud. En ik heb de eer gekregen om vandaag op dit prachtige podium even een paar liedjes te zingen. Volgende liedje wat ik voor jullie heb meegenomen is een liedje van Robert Pater. Hij is hier morgen, dus we gaan alvast even opwarmen.

En dan zijn we alweer aangekomen bij mijn laatste nummertje van vanavond, jongens. En voor het volgende liedje wil ik even iedereen vragen, spreid even die vleugels uit. Spreid die vleugels verder uit, want we gaan even met z'n allen zweven. En weet je waar naartoe? Na het geluk.

0: Martijn Douwe. Hey. En nou sta je er gewoon weer. Hoe voelt dat?
1: Ja, geweldig. Het is superleuk dat ik hier mag staan. Vooral in mijn eigen stadje natuurlijk. Dat is het mooiste wat er is.
2: Had je spanningen vooraf of niet?
1: Ah, natuurlijk. Voor dit soort dingen heb je altijd een klein beetje spanning. Maar toen ik eerst liedje kwam en je bent bezig, dan zakt het ook zo weer weg. Hè?
2: En dan valt alles van je af. Dan kan je gewoon lekker genieten.
1: Ja, dan kan je gewoon je ding doen.
2: Mooi man. En een heel ander verschil met vorig jaar natuurlijk. Ik vraag toch even richting het publiek hoor. Hey, en ik weet, we kunnen niet alle leeftijden terug horen. Maar een schatting. Hoe oud denken we dat Martijn is? 20? 18? 17? Hij is 15 jaar! Ja, ja. En dan sta je gewoon op dit plein, hé Martijn. Op je 15e jaar. Er zijn zoveel die dit dromen. Jij maakt het waar. Je knokt er elke keer hard voor. Onlangs natuurlijk talentschijf met je eigen nieuwe uitgebrachte single. Maar je gaat nog wel even door, hè? Want dit proeft toch wel naar meer.
1: Ja, 100%. Dit proeft zeker naar meer. En ik kan gewoon niet wachten wat de toekomst mij allemaal gaat brengen.
2: Leuk man. 15 jaar. Er ligt nog een hele toekomst voor je open. Een waanzinnig applaus. Want 15 op zo'n plein te staan en zo te presteren. Martijn Douwe!
1: Dankjewel!
2: En iemand die al jarenlang in het vak zit. We hebben hem vorig jaar hier mogen ontmoeten. Het regende toen extreem. Het is nu lekker droog. Heerlijk. En wat een temperatuur. Het is niet te warm. Het is niet te koud. Het is heerlijk. En het is gezellig met z'n allen. Het plein loopt al lekker vol. Vorig jaar stond hij op dit podium. En was er zoveel regenbuien. Maar desondanks bleven er zoveel duizenden mensen staan.
3: Als dat niet meer gebeurt.
2: Hij is er weer. En nee, Danny, het gebeurt niet nog een keer. Dames en heren, hier in Emmen. Danny Christian! Yeah!

Hallo Emmen! Ik zei hallo! Wat een sfeer tegenover vorig jaar. Want er stonden er, ja, door die regen 30, 40 mensen. De diehards, die bleven gewoon. En die maakten bijna net zoveel lawaai als jullie. Nee, het plein staat lekker vol. Heerlijk gevuld. Het is weer een waanzinnige dag, georganiseerd door Continu. En ik vind het fijn om erbij te mogen zijn weer, voor de zoveelste keer. Leander, de band een beetje harder als mag. En het is tijd voor een liedje wat ik vorig jaar heb uitgebracht, wat ook een leuke hit was. En ik beloof, ik blijf hem zingen. Ik beloof!

0: We gaan terug in de tijd. En het was voor mij best wel moeilijk, want iemand op het podium op te krijgen. En hier waren de meeste mensen nog niet, want ik was een beetje eerder hier. En ik zag daar een blonde meid staan. Ik ga er naartoe, ik zeg, waar kom je vandaan? Alleen uit België. Uit België? Voor wie kom jij? Ja, voor Danny Christian. Ik zeg, hi, ben Danny. Kom eens even mee naar achter. Ik heb er al eentje gewonnen. Die komt speciaal uit België naartoe. Ontvangde met een geweldig applaus, want ze weet nog niet wat op haar afkomt. Kom eens hier aan. Zo. Oeps. Rustig. Hoe heet jij?
1: Am.
0: Waar uit België kom je vandaan?
1: Uit Reti.
0: Uit Reti, alleen hè? Uit Reti in België. Am, zeg eens ja.
1: Ja.
0: Ben je zenuwachtig?
1: Enorm.
0: En zegt die ja is een beetje sensueler?
1: Ja.
0: Dat was je antwoord op mijn vraag, Am, kun je een beetje zingen?
1: Nee.
0: Oeh, dan ben je nu te laat. We gaan samen met die mensen een nummer zingen, dat is... Ja, blond kan natuurlijk niet anders, want de originele zangeres die dit liedje met mij destijds in 1984, 83, tot de nummer 1 niet maakte, was natuurlijk Mieke. We gaan even repeteren. Zaterdagavond. Onder de
2: zee.
0: Dan wordt hij al wat makkelijker, dat had ik al verwacht. Hier komt hij.

Dat is even elkaar straks. Dat was het enige liedje wat ik in duet zing. Doen we volgend jaar. Onthoud het. Onthoud het. Komt goed. Ja hoor. Als ik wat zeg, dan doe ik het ook. Lieve mensen, ik had het grote geluk in mijn carrière toch een heleboel hits te mogen scoren. En in de beginjaren ging het echt ontzettend snel. De ene na de andere in de jaren 70. Nou ben ik zelf 70 sinds mei. Ik voel daar niks van. Echt niet. Waarschijnlijk blijf ik in mijn hoofd altijd een kind. En in mijn buik ook, en dat moet toch zo zijn. Het kind moet blijven leven. En dat krijgt bij mij zeker voldoende voer. Maar dan komen natuurlijk ook tijden dat je geen hits scoort. Je kan ze niet poepen, zogenaamd, hè. Maar als je de studio ingaat, denk je altijd, dit wordt een hit. 9 van de 10 keer helaas pindakaas. Maar deze is vorig jaar weer gelukt. Een liedje dan uit Duitsland, en ik ken haar goed, Kerstin Ott. En ik heb haar gevraagd, vind je het een probleem als ik hem cover? Nee hoor, doe maar. Regenboogverhalen, hier komt-ie.

Hartelijk dank! Lieve mensen, ik ben toe aan het laatste liedje. En er komt er nog één. Ik heb natuurlijk een actuele single, die hier op Continu natuurlijk ook continu gedraaid wordt. En dat kennen jullie hem allemaal. Eigenlijk is het een heel oud kinderliedje. Al meer dan 60 jaar geleden werd het opgenomen. Kom wat kijken zo. Ja, oké. Anne is zijn vrouw. Hij kijkt een beetje zuur. Maar goed, ik neem afscheid. Ik vond het geweldig weer hier bij jullie op het plein. Ik wens jullie nog een fijne avond zonder regen. Misschien komt zelfs de zon nog een keer naar buiten. En ik weet, misschien tot volgend jaar. Hier is die Olga!

0: Oh, wacht even voordat je weggaat van de friet. Wat een energie weer, hè?
1: Ja, dan ben ik ook gesloopt. Nee hoor.
0: Nee, je bent al lang niet kapot, toch? Je hebt de conditie, dat is dan niet normaal.
1: Ik weet niet waar ik vandaan haal. Ik eet goed.
0: Dat is het.
1: Is te zien, hè?
0: Maar je ziet het, Danny, hè? Hey, overal fans. Je ziet het hier in Emmen, maar je ziet het dus ook vanuit België. Ze reizen hier gewoon naar. En zojuist was het gewoon een mooie opvolster van Mieke, hè?
1: We zijn een grote familie geworden. En vele, vele jaren. Het is, kijk, dit vak is gewoon geen vak voor mij. Ik heb het grote geluk gehad en daar ben ik heel dankbaar voor. Dat ik van mijn hobby mijn vak mocht maken. Kunnen helaas niet zoveel mensen, maar dat geluk heb ik gehad. En zolang mijn stem blijft, zolang jullie blijven komen, ga ik door. Afgesproken?
0: Prachtig. Na zoveel jaren, zoveel mooie herinneringen die je hebt gemaakt. En het is des te mooier dat jij als mens, en we waren elkaar van de week al eventjes aan de telefoon, dat je gewoon even een Rodos, daar je verjaardag nog even kon vieren. Want welke dag was jij jarig, Danny?
1: 22 mei dit jaar. En ik heb tegen mijn buren gezegd, waag het niet om te komen. Ik ben op mijn motor gaan zitten, het weer was goed en ik ben naar de kust gereden. Ik heb daar een lekkere rabarbertaart gegeten, aan het strand gezeten. En toen hebben mijn kinderen en kleinkinderen bij mij in de tuin een barbecue voorbereid. Daar wist ik niks van, dus ik kwam naar huis. Mijn dochter belt, papa, wanneer ben je ongeveer thuis? Ik moet even met jou wat bepraten. Ik zeg, over een half uurtje. Eten was klaar. En toen heb ik gezegd, voor mijn 70ste verjaardag mogen jullie gewoon kiezen, kinderen, kleinkinderen, aanhang, waar in Europa jullie willen zijn vakantie te houden. En papa betaalt, opa betaalt. We zijn een week op Rodos geweest. Een absolute aanrader. Mooi.
0: Maar dit is prachtig. Weet je, je hoort een trotse opa, je hoort een trotse papa. En het is mooi dat jij als familiemens het zo bij elkaar weet te houden. En dat je samen momenten gaat krijgen.
1: Familie is het belangrijkste in mijn leven.
0: Dat is prachtig. En onze muzikale familie stond voor jou hier op Emmen op het prachtige plein. En jij voor ons.
1: Lieve mensen, tot ziens!
0: Waanzinnig applaus, Danny Christian! Ja, ja, en de volgende heeft het heel erg zwaar gehad. Zeker op het gebied van gezondheid. Hij komt uit Emmen zelf, heeft 3 herseninfarcten gehad. En uiteindelijk is hij er weer. En hoe? Hij heeft onlangs een nieuwe single uitgebracht. Heeft er een coverversie extra uit weten te zetten. En is hij gewoon hier op het plein. Geef hem een waanzinnig applaus. En hij komt van ontzettend ver. Chris de Roo!
2: Zo, hele lieve mensen. Hele goede avond is het al, hè? Jongens, everybody happy? Jongens, een van de liedjes die ik heb uitgebracht. 2003, die heb ik opnieuw uitgebracht. Maar dat heeft een reden. En die reden is grote vriend. En die staat ook achter de coulissen. Maar ik ga hem eerst voor jullie zingen. Grote vriend. Here we go.

jongens, dan laat ik hem ook even zien. Mijn grote vriend. Jongens, daar is hij. Mag ik even een applaus voor mijn zoon van 8 jaar. Kom. Even, kom. Even heel gauw. Laat het even zien. Jongens, even een applausje. Dat is mijn grote vrienden. Dat is de reden waarom ik het liedje opnieuw heb uitgebracht. Lieve mensen, ik wens jullie nog heel veel plezier. Ik ga er nog eentje doen natuurlijk voor jullie. En jongens, maak er een mooi feestje van vanavond. Ik ben heel blij dat ik hier mag staan bij Radio Continu weer. Dit is Wat een Ander Ook Zegt. Yo!

0: mensen. Dank jullie wel voor de aandacht. Ik heb heel veel plezier hier op het plein. Dank jullie wel. Tot de volgende keer hier bij Radio Continu. Dank jullie wel.
1: Ja joh, dan te beseffen Chris, dat je van zo ver komt, dat je hier gewoon staat op zo'n zaterdagavond in Emmen. Op een fantastisch plein met duizenden mensen en dat je dit gewoon weer neer weet te zetten. Hè?
0: Nou, het is inderdaad, het is altijd al heel spannend om dat weer te moeten doen. Heel lang niet gekund, maar langzamerhand zijn we gewoon weer lekker bezig.
1: Hé, hey, echte vriend heb je natuurlijk net weer even een mooie nieuwe versie vooruitgebracht.
0: Ja.
1: Maar je gaat nog een keer de studio in met nog eerder werk, want die heb je nu niet gedaan vanavond.
0: Nee, dat klopt. Maar ik wil hem eigenlijk wel bewaren voor de volgende keer. Als ik dan hier weer mag natuurlijk, hè. Het is nooit meer de vraag. Maar ik ga hem wel dan doen in een nieuwe versie. En die heet ergens hierop...
2: Deze wereld.
1: Ja, dat is nog steeds je allermooiste. Dus dat je die opnieuw uitbrengt, dat nog meer mensen die mogen leren kennen, is alleen maar goed.
0: Super, super.
1: Dames en heren, groot applaus. Chris de Roo!
0: Dankjewel, tot de volgende keer. Hoi, hoi.
1: We hebben al een aantal talenten natuurlijk gehad al vanavond en ook op de radio. En zeker een aantal weken geleden dat ze bij ons in de studio, maar ook live voor het allereerst heeft bezongen. Is het een waanzinnig talent die we in de gaten mogen gaan houden. En vanavond staat ze hier op het podium tijdens Radio Continu on Tour in Emmen. Geef haar een applaus. Hier is Janie!

Goedenavond, Emma. Gaan we er een feestje van maken of... Ik ga nu mijn eigen nummer voor jullie draaien. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Hier is Van Mij is Van Mij.

0: Is de spanning eraf? Is alles weggeblazen? Is het alles
1: ja,
0: af?
1: Ja, die heb ik daar gelaten. De spanning heb ik daar gelaten.
0: Goed zo. Wauw, je zat er lekker in, hè?
1: Ja, gaat goed, toch? Iedereen er gezellig mee? Toch?
0: Ja, nee, zeker. Absoluut. Ik denk even terug aan het verhaal natuurlijk en het avontuur wat je had met The Voice. Waar mensen jou nog steeds heel erg veel van kennen.
1: Yes.
0: Ja, en al deze mensen, kijk eens, stuk voor stuk, ze zijn allemaal de juiste kant op gedraaid.
1: Hey. Ja, nou, dat is goed nieuws.
0: Ja, zeker. En ook met ABBA, het is ongelooflijk met wat voor stemtalent jij hebt en wat je bezit.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En met die nieuwe single. Maar nou zijn we natuurlijk wel iets wat nieuwsgierig geworden. En ik weet, er loopt een heel team om jou heen en die behoedt jou voor dingen.
1: Klopt,
0: die
1: klopt, niet... staan om mee te kijken.
0: Ja, dingen die je niet mag zeggen. Maar wat ligt er in de toekomst? Waar ben je bezig op achtergrond?
1: Nou, ik heb net mijn nieuwe single uitgebracht. En met een knipoog mag ik misschien vertellen dat er wel weer een nieuw liedje aankomt. Misschien, maar dat hou ik nog even geheim. Dus dat zit eraan te komen, maar...
0: Ligt het in hetzelfde stijltje, zeg maar, waar hoe je Hij Is Van Mij gemaakt hebt?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat het allebei met een knipoog verteld is en dat het lekker gezellige nummers zijn. Dus,
0: met een knipoog.
1: Wij hebben een gezellige ruisje.
0: Dames en heren, een waanzinnig talent die we binnenkort ook op heel veel grote evenementen gaan zien. Ik geloof erin.
1: Zeker.
0: Wij met het hele team van Radio Continu, maar ook andere mensen om jou heen. Er zijn allemaal mensen trots naar jou aan het kijken, Jenny.
1: Yes.
0: Het gaat helemaal goed komen. Emma, geef een waanzinnig applaus. Jenny!
1: Dank jullie wel.
0: De fans zijn alweer gemaakt, zoveel meer die volgen. Nu, een artiest zit ook al jarenlang in het vak, heeft ook een ontzettend stembereik. Is niet normaal. Menig tv-programma heeft hij ook gezeten. Binnenkort heeft hij zijn eigen concert. Gaat hij waarschijnlijk zometeen nog wel even iets over vertellen als we ja, het een en ander er nog over mogen vragen. Want ja, er zijn wat verrassingen die hij laat zien tijdens datzelfde concert. Dames en heren, hij is er weer bij tijdens onze Radio Continu Tour. Ray Benjamin!

Zo, een hele goede avond. Wat leuk om er weer bij te mogen zijn. En wat leuk dat we weer lekker een beetje muziek voor jullie mogen maken. Ik heb een liedje meegenomen. Dat liedje is een maandje oud. Ik ben helemaal onder hypnose. Van jou. Ben je klaar voor? All right.

applausje voor jezelf. Dames en heren, 31 oktober ga ik een concert geven met heel veel leuke gastartiesten. Wel heel ver weg voor jullie in Leiden, maar het is de moeite waard. Ik ben een live band met gastartiesten zoals Mart Hoogkamer. Nog veel meer. Die ga ik allemaal nog bekendmaken. Heel stiekem. Zal ik het gewoon even eentje verklappen of niet? Dames en heren, Tino Martin komt ook. Maar dat mag niemand nog weten. Daar gaat het volgende liedje over.

Lekker hoor. Dames en heren, ik mag er nog eentje voor jullie doen, want er zijn zoveel leuke artiesten. Ik ben op zoek naar al die single ladies. Waar zijn al die single ladies vandaag in dat mooie Emmen? Echt waar, deze is speciaal voor jullie.

0: Ja, Ray Benjamin!
1: Wat gezellig hier.
0: Oh, dit is lekker, man. Hey, het is niet normaal wat voor talent jij bezit. En elke keer weer word ik aangesproken voor mensen. We merken dat ook in de appies die binnenkomen hier de radio.
1: Dat is goed.
0: Er zijn 500.000 luisteraars die je net gehoord hebben. Maar ongekend hoeveel complimenten we elke keer weer krijgen over jou.
1: Ja, daar ben ik blij mee. Ik ben blij dat de mensen het leuk vinden. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, zeker. Hey, jij gaat mensen binnenkort nog meer verblijden. Want dan ga je doen met je eerste eigen concert.
1: Ja, 31 oktober in een mooie Leiden.
0: Ja. Gaaf, hé.
1: Ja,
0: gaaf.
1: Super. Grandioos.
0: Je hebt de eerste gastartiest bekendgemaakt. Die je gaat meehelpen om die avond te
1: letteren.
0: Twee al?
1: Ja, Mart Hoogkamer, Frank Veretten.
0: Ja, Frank. Ja, tuurlijk. Ja. Mart heb je deze week bekendgemaakt, hè?
1: Ja.
0: Maar kan je aan ons al een heel klein tipje geven?
1: Nou, ik zei net eigenlijk al, heel stiekem, dat Tino Martin ook komt.
0: Nee joh, ja. Tino Martin!
1: Ook nog, ja.
0: Dan heb je echt en Frank Veretten, Mart Hoogkamer, Tino Martin. Maar als klap op de vuurpijl ben jij er gewoon bij met je eigen concert. Zeker. Gaaf, man. Heb je dat beseft dat je eigen concert gaat geven?
1: Nee, nog niet. Maar ik denk zo meteen naarmate het 31 oktober gaat worden, dan denk ik dat het steeds spannender begint te worden. En dan komt het denk ik wel binnen.
0: Ja, die avond gaat natuurlijk om jou draaien, tezamen met de fans.
1: Ja, super spannend. Super leuk.
0: Ja, gaaf man. Dames en heren, geef een waanzinnig applaus. En de kaarten zijn te bestellen via jouw website ook, hè?
1: Zeker weten.
0: RayBenjamin.nl.
1: Zo makkelijk is het.
0: Kan niet missen.
1: Dames en heren, dankjewel. En nog een hele fijne avond.
0: Ray Benjamin! En binnenkort dus een eigen concert. En dat is ontzettend gaaf. Dat is waanzinnig. En de volgende is vanuit Brabant hier ingevlogen. Staat bekend om pure verleiding die hij altijd weet in te zetten. Schudden heeft hij ongetwijfeld meegenomen om zo meteen te laten horen aan jullie. Arjon Oostrom.
2: Zo'n hele goede avond, Emmen. En we gaan beginnen met het enige echte Schudden.

allemaal. Wie was hier als eerste vanmiddag? Waar zitten die diehard Radio Continu fans? Heerlijk jongens. Wie is er allemaal goed bij stem vandaag? Ik zeg hey, vlieg jij met me mee?

overgave, vol overgave, daar hou ik van. Wie zit er allemaal een beetje los in de heupen vandaag? Wie heeft er zin in een dansje? Wie is er een beetje flexibel nog? Terug in de tijd. Zakka, zakka!

Zo, lieve mensen, nou ben ik alweer toegekomen aan mijn laatste liedje van vandaag. Het is wat. Zijn er nog mensen die nog op vakantie gaan? Wie gaat er allemaal op vakantie naar Spanje? Wie houdt er allemaal van Spanje? We gaan met z'n allen richting Malaga!

0: Als hij naar Malaga gaat, hé. Hey.
1: Nou, hey, ik ben net terug.
0: Is lekker, Arion, hè. Hey.
1: We doen ons best, hè.
0: Ah, ik denk dat jij een van de meest geboekte artiesten bent in het Brabantse landschap sowieso. Ik hoor zoveel dingen om me heen over jou.
1: Is dat zo?
0: Ja, serieus.
1: Alleen maar wel positieve dingen dan.
0: Ja, goede dingen.
1: Oh, ik denk al, ja. Je weet maar nooit natuurlijk, hè.
0: Hey, en het leuke is om te zien, die pure verleiding is al een paar jaar oud. Maar toch nog steeds iedereen op het plein die kan al meezingen.
1: Nou ja, een paar jaar oud, sterker nog. Zakka Zakka is 15 jaar oud en Pure Verleiding is gewoon 12 jaar oud. Dus,
0: dat moet je nagaan, hè.
1: Toen had ik nog niet zoveel grijze haar als nu.
0: Ik zeg ook niks.
1: Het gaat hard.
0: Hé, hey, maar als het dan 12 jaar is, hè, die Pure Verleiding, ga je dan ook een feestje geven? 12,5 jaar of zo?
1: 12,5, nou, dat is wel een goed idee. Ik heb er nog niet over nagedacht.
0: Pure Verleiding in concert.
1: Ja. Doen we dat bij jullie op de radio?
0: Ja, dat is een goed idee.
1: Kom eens een keer langs.
0: Ja, nee, dat gaan we doen. Dames en heren, een waanzinnig applaus. Arion Oostrom!
1: Dank jullie wel.
0: Ik denk dat hij naar Malaga gaat. Ja. Dat denk ik wel. De volgende komt hier zelf uit Emmen. Hij gaat het zelf alvast eventjes horen aan jullie.

Jelle. Wat een gezelligheid, hè? In je eigen stadje. Hallo. Lieve mensen, we gaan even helemaal wat anders doen. We gaan een stukje swingen. We gaan een stukje dansen. En we gaan een stukje Engels zingen. Dit is Stand By Me.

Zo, applausje voor jezelf hoor. Dankjewel. Lieve mensen. Een mooie sticker heb jij, ja. Lieve mensen, een paar weken geleden is mijn nieuwe single uitgebracht. Misschien heb je hem gehoord, misschien niet. Dit is Bank Saldo. Ho!

0: stemmen, dank jullie wel.
1: Kai Hendricks! Hey, is het nou extra moeilijk om voor eigen publiek te zingen of is het juist extra leuk voor jou?
0: Ik vind het extra gezellig.
1: Wel, hè?
0: Super, dit toch?
1: Heb je bekenden gezien hier tussen het publiek?
0: Allemaal vrienden van mij, familie daarachter. Kijk, kijk. Ja, kijk. Mijn vader in dat blauwe jasje, mooi. Gezellig, man.
1: Hey, maar kon jij een beetje slapen afgelopen nacht? Ik bedoel, je bent jong, je bent talentvol, je bent lekker bezig. En dan toch zo blij met zoveel mensen. Kon je makkelijk in slaap komen gisteren?
0: Ja, dit is natuurlijk wel spannend, maar dit is toch een droom die uitkomt. In je eigen stadje, dit is... Ze zingen allemaal mee, confetti erbij, wat wil je nog meer? Dit is toch super?
1: Het feestje is voor jou compleet. Jij gaat nu even lekker aan het drankje, gewoon lekker rustig aan doen.
0: 100%. Ja.
1: Wie bezorgt Kai zo meteen even een drankje naast het podium? Ja, die heeft hij wel verdiend. Oh, kijk. Oh, er komen al 6 stuk jouw kant op, zie ik. Kai Hendricks!
0: Dankjewel!
1: En dat is het jonge talent en dat is mooi. Zij begon ook ontzettend jong als talent in musicals in heel Nederland is ze overal te zien geweest. Wij hebben de afgelopen weken heel veel appjes binnengekregen in de Radio Continu Studio met daarin de vraag... Hey, wanneer komt die? En wanneer komt die? Want ik wil graag met diegene op de foto. Daar is zij ook één van. Zoveel berichten hebben over haar mogen ontvangen. Zoveel mensen die hier net al stonden te zwaaien naar haar toen ze net een blik konden vangen. Ze is hier in Emmen. Dames en heren, een groot applaus voor Romy Montero. Het is niet dat ik...

samen. Wat gezellig, wat een warm welkom. Nou, mijn naam is dus Romy Montero. En naast mijn single Leven Lang heb ik ook iets anders heel tofs mogen doen. Dat is de hoofdrol gespeeld in de musical The Bodyguard. Hebben jullie het toevallig gezien? Ja, nou dat is een prachtige show met allemaal liedjes van Whitney Houston. En ik wil heel graag, volgens mij zie ik hier best wel wat stelletjes hier vandaag. Ik wil heel graag mijn favoriete liefdesliedje van Whitney Houston voor jullie met jullie zingen. Ja, zingen jullie hem straks met mij mee? Ik denk dat jullie hem wel kennen.

We'll be right back.

0: Rowe, ik kom nog heel even hierbij, joh. Niet normaal. Ja, niet normaal. Zoveel fans dat jou, van jou hier gekomen zijn. Dat is ongekend.
1: Ik heb er al een aantal. Ja, zo gezellig.
0: Je had al een paar gezien ook.
1: Zo bijzonder. Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Ben je al met een aantal op de foto geweest, of niet?
1: Nee, nog niet. Want ik dacht, ik wil eerst even zingen. Maar nu wil ik graag met iedereen op de foto, hoor. Ja.
0: Ja, ik zie het gelijk al. Zullen we dat hier organiseren? Hier voor jou
1: goed.
0: Aan de rechterkant, voor de kijker links.
1: Ik kom daar naartoe voor de foto's. Ja.
0: Hey, het gaat goed met je single.
1: We hebben natuurlijk over...
0: Ja, we hebben erover gebabbeld bij ons op de radio. En hij gaat zo ontzettend hard. We horen er heel veel mensen over.
1: Ja, ik zag ook mensen lekker meezingen en meeklappen. Dat vind ik echt zo'n fijn gevoel. Ja, ik ben echt heel blij daarmee.
0: Dat maakt je trots, hè? Want jij bent natuurlijk altijd in de musicals te zien geweest.
1: Zeker. En ik ben ook hartstikke trots op.
0: Ja, tuurlijk.
1: Net ook weer lekker Whitney Houston gezongen. Maar het is toch wel heel bijzonder als je je eigen muziek mag zingen.
0: Ja, vooral dat. Dat je mag bouwen aan je eigen carrière.
1: Precies, ja. Ja, en dat gaat volgens mij hartstikke goed. Ik ben heel blij.
0: Gaat dat goed, jongens, of niet? Het is overweldigend.
1: Wat een lief publiek.
0: Ik denk dat we een hele lange rij gaan zien zometeen.
1: Ja, ik denk dat ik er morgen nog sta.
0: Ja, ik denk het verder wel. Geweldig dat je erbij was. Jij blijft nog wel even bouwen aan je eigen toekomst met muziek.
1: 1000%. In het najaar komt er gewoon weer een nieuwe single.
0: Heel goed. Ja. Heel goed. Dames en heren, geef me een waanzinnig applaus. Romy Montero!
1: Dankjewel!
0: Heerlijk. De volgende. Ik roep maar alvast even deze kant op. Ja, ja, ja. Want deze speciale vrouw die heeft voor ons meerdere keren ontbijtjes gemaakt. Ja, serieus. Ontbijtjes. Aan een paar mannen die met de fiets voor haar huis hebben verschenen. En dat doen ze keer op keer. Dat doet ze samen met haar man. We hebben al een aantal fans. Zeker ook van de andere mannen. Patrick is al mee. Die is al heel trots aan het kijken. Die gaat al zien hoe dit gaat. Belinda, kom maar bij. Kom maar bij. Kom bij. Dames en heren, Belinda Kienaar. Zo, het is geweldig om jou weer hier te mogen ontmoeten, Belinda. Het is eventjes geleden, maar wat blij dat jij er weer bij bent.
2: Nou, wederzijds. Helemaal leuk. Ik vind het helemaal leuk om weer in Emmen te zijn en voor jullie allemaal te mogen zingen. Ja, radio continu. Jullie zijn natuurlijk mijn muzikale vriendjes. En we zien elkaar elk jaar, dat jullie weer voor het goede doel gaan fietsen.
0: Ja.
2: Waar ik heel veel respect voor heb. Komen jullie altijd lekker ontbijten bij ons thuis?
0: Ja, dat was altijd goed geregeld, ja. Dat weet ik wel heel goed. Ja. Hey, dat gaan we binnenkort hoogstwaarschijnlijk weer doen. Hè.
2: Ja?
0: We hebben natuurlijk in ons team het een en ander meegemaakt in de afgelopen tijd. Dus, maar daar komen we zeker eventjes op terug. En dan hoop ik ook dat we weer aan kunnen kloppen voor een ontbijtje.
2: 100%. Jullie zijn van harte welkom.
0: Gelukkig. Leuk dat je er bent. We hebben het

0: Afgelopen week gehad over een release van jouw nieuwe single, want die gaat binnenkort verschijnen.
1: Ja.
0: Wat is dat, de 24e?
1: Ja, 24e.
0: 24e.
1: Ja.
0: Jij hebt echt op het hart gedrukt gekregen dat je dat nog niet mag zingen.
1: Nee.
0: Jij had heel graag gewild.
1: Ja.
0: Maar iedereen zegt, nee, mag nog niet. Nee. Dus we moeten nog heel eventjes wachten.
1: Sorry.
0: Maar gelukkig heb je al geweldige muziek gemaakt. En ga je die ook zingen voor ons hier in Emmen?
1: Welke wil je horen?
0: Nou, welke niet? Alles.
1: Alles?
0: Ja, welke niet?
1: Nou, stuur alle artiesten maar weg. Dan gaan we even twee uurtjes
0: zitten. Ja, Patrick, sorry. Nee, Ancora. Nee, laat maar gaan. Belinda, nee, geitje. Dames en heren, een waanzinnig applaus. We zijn ontzettend blij dat ze erbij is. Onze grote vriendin van Radio Continu. Belinda Kinnan!
1: Dankjewel! Ja.

0: Ja, het mooie is natuurlijk, een aantal jaren terug heb ik een mooie theatershow gedaan. En heb ik één liedje gedaan samen met Mooi Wark. En het mooie is dat Radio Continu dat liedje heeft opgepakt. En die hebben gezegd, Belinda, je moet dat liedje uit gaan brengen. En dat hebben we gedaan. En dat liedje dat gaat maar door. Steeds meer mensen horen dat liedje. Het is een prachtig liedje. Mooi Wark is er natuurlijk vandaag niet bij. Maar ja, ik heb wel mijn lieve man bij me. Dus we gaan het liedje samen doen. We gaan terug in de tijd allemaal.
1: Ja, we gaan terug in de tijd. Zing lekker mee, pak elkaar lekker vast in de mooie emmer.

jongens, blijven drinken. Ja, het laatste liedje gaat vooral over genieten. Vandaag geniet ik met jullie hier op het prachtige plein. Het leven valt best mee. Gaat ook weer over bier drinken. Ja, het is niet anders.

0: is oké. Okay. Maak er wat fans mee. Een fijne avond nog en dankjewel.
1: Heerlijk. Elk jaar weer is het ontzettend genieten van jou hier op het podium, Belinda.
0: Dank je.
1: Heerlijk. En het leuke is, we kregen net in de studio, het is live op de radio natuurlijk.
0: Ja.
1: Kregen we net een berichtje in de studio van iemand op Aruba. Die al zegt, hé, het leven valt best mee, dit is perfect.
0: Heerlijk. Geweldig. Nou, pop er dan. Ik kom er aan.
1: Hé, jij hebt ook een mooie single gemaakt over de wijn.
0: Waar blijft de wijn? Jazeker.
1: Zou je die ook voor ons willen doen hier op het podium?
0: Als iedereen van links naar rechts gaat, dan gaat het helemaal goed komen.
1: Willen we nog meer Belinda Kinna? Nou, dan komen we er niet onderuit.
0: Lekker, kom maar dan.
1: Oké dan.
0: Nou mensen, dan gaan we...

0: glaasje wijn voor je regelen, Belinda.
1: Oeh, lekker!
0: Hey, de 24e gaan we het in de gaten houden.
1: Heel graag.
0: En dan is hij vanaf 12 uur 's nachts, hè? Is het officieel,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Kan je al een klein stukje verklappen dan? Waar die over gaat, mag je dat wel zeggen?
1: Het gaat eigenlijk een beetje over de strijd tussen de man en de vrouw. Maar ja, niet zo zwaar. En uiteindelijk komt het altijd goed.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja. Oké. Okay. We laten ons verrassen. De 24e van juli komt hij officieel uit. En dan gaan we er opnieuw van genieten. Net als de rest van de singles. Emme, mag ik een waanzinnig applaus voor de vrouw die ontzettend goed ontbijtjes kan maken. Geweldig kan zingen en een top entertainer is. Belinda Kina! De 24e, dat gaan we hem in de gaten houden. Het leuke is dat wij heel veel talent ook uit de regio mee willen nemen richting dit mooie podium. En ze ook zeker als talent een podium willen geven. Dat is net als de volgende. De volgende is heel erg goed bevriend met Kai Hendricks. Hebben we natuurlijk vanavond al eventjes gezien. Ze zijn echt wel vrienden, hand in hand met elkaar. Ja, jullie morgen natuurlijk, hè, met de Dutch Boys. Ja, ze bereiden zich alvast een beetje voor. Hey, heel goed. Dames en heren, de volgende komt hij zelf uit Emmen. Een groot applaus. Is het Daan van Klinken?

Zo, goedenavond. Zo jongens, wat een mensen. Wat een sfeertje, wat een podium. Dat verdient natuurlijk grote hits, jongens. We gaan het doen, zwoele zomernachten. Ik vind het de hit van het moment, jongens. Zo te zien, kinderen jullie, man. Dus we gaan hem samen zingen. Ja, jij ook, hè?

jongens, dankjewel, dankjewel. We hebben natuurlijk twee nummertjes gedaan. En we gaan er nog eentje doen. En dat is niet zomaar een nummertje. Die is afgelopen, nee, niet afgelopen vrijdag. Vorige week vrijdag uitgekomen. Het is mijn derde single, jongens. Het gaat over bier. Dus ik zou zeggen, hou je glas direct in de lucht in. Want we nemen er nog één.

0: Dankjewel!
1: Oh, en die ene was ook goed, Daan, hè?
2: En nog eentje, hè?
1: Even, dit is toch eigen publiek? We hadden het net Kai al eventjes gevraagd, ja. Maar hoe is dat voor jou, Daan?
2: Ja, dit is toch fantastisch. Kijk, als je hier het hele plein kijkt, het hele plein staat vol. Met allemaal gezellige mensen. Mensen die je kent. Ja, het is echt een thuiswedstrijd, hè?
1: Hey, jullie hebben onlangs natuurlijk samenlijk een feestje georganiseerd. Ik zag iets voorbij komen.
2: Ja,
1: met leuke filmpjes vooraf. Dat jullie dat concert met z'n tweetjes gingen doen.
2: Die fantastische filmpjes bedoel je?
1: Ja, die in de bosjes en zo. Ja. Die gaan nog steeds volgens mij viral.
2: Die filmpjes gaan best lekker.
1: doen jullie dat dit jaar weer? Want dat hebben jullie in het Fletje gedaan?
2: Het Fletje. We hebben 25 en 26 september in het Fletje Hotel. Allemaal helemaal stout en fout. En Mr. Cheerio komt ook. Dus Justin de Wild. Ja, super.
1: Dat is leuk. Wanneer?
2: 25 en 26 september.
1: Ik zie al een paar meteen al
2: en die gaan al heen, maar dan zijn ze te vroeg, hoor.
1: Dat pas. Ja. Hey Daan, mooi dat je er was.
2: Ja, super, bedankt.
1: Ja, eigenlijk de allereerste keer dat je bij ons op het podium staat, ja, dat komt er nu.
2: Ik hoop vaker.
1: Gaan we regelen.
2: Nou, super.
1: Gaan we doen.
2: Dank je.
1: Groot applaus voor Daan.
2: Dank je wel.
1: Zometeen de ruige, stoere mannen die bekend zijn van de Woeste Zee. We hebben natuurlijk Belinda al heel eventjes gehad net. Maar Ancora is hier ook al gearriveerd met schip in de tussentijd. Ja, ga je zometeen ook horen.

de allermooiste is. We hebben natuurlijk een aantal Radio Continu stickers. Wie wil zo'n mooie sticker? Kijk, Leander loopt er al dwars doorheen. Robin staat hier voor bij het podium stickers uit te delen. Ja, ja. We krijgen zo vaak de vraag naar die stickers. Bij deze zijn ze gewoon heel goed en goed op te plakken. Ja. Morgen is Mr. Veesje hier ook aanwezig. Alvast de voorbereiding. Fons Veurink.

Morgen is hij hier, hè? Fons Vuurink, en er is een feestje. Vorig jaar waren de mannen hier natuurlijk aanwezig in Emmen. Nou gingen ze al de ronde dat ze tijdens een ander festival in de Achterhoek niet gedraaid mochten worden. We hebben de mannen deze week natuurlijk op de radio gevraagd hoe dat in Emmen staat. Geen probleem, Kevin. Draai gerust in Emmen onze singlebel. Barna de Gasolina, de mannen van Emmen Serieus.

hier op het plein, het Barreplein in Emmen. Morgen zijn we er weer. Wie is er morgen bij trouwens, jullie? Heel goed. Wolter Kroes is erbij. De man met de grote nummer 1 hit in Nederland. Mr. Zwoele Zomernachten. Rutger van Barneveld is hier morgen op hetzelfde plein ook, jongens. En 2 augustus, tijdens de Gouden Pijl, zijn we er ook gewoon weer bij. En ook met deze...

0: aardig eentje. Ja, ja, helemaal. Hij doet in het midden het juiste voorbeeld, hè? Als een steward, hè, in de vliegtuig. Stuart in het midden geeft het juiste voorbeeld, hoor. Hey, ja, heel goed. Hey, we hadden het net over de artiesten die hier morgen zijn. Morgen is ook onze kale vriend hier aanwezig. Hij is gisteren getrouwd, hè? Hey, Jan Biggel.
1: Beste vrienden.

is ook wel zonde en sneu voor de mensen die thuis meeluisteren. Via de radio natuurlijk, want die moeten dit feestje missen. Emme, laat even voor je horen hoe gezellig het hier is. Ja. Misschien dat dit toch nog een opening biedt voor morgen. Om toch die luisteraars hier nog extra heen te gaan trekken. Morgen is het zo bijzonder. We hebben net al een aantal artiesten benoemd. Maar René Karst is helaas van ons heen gegaan. Vorig jaar stond hij nog ons op het podium. En morgen, des te bijzonderer is het. Thomas, de zoon van René Karst, gaat hier morgen op het podium staan. Nou, om dat alvast een beetje kracht bij te zetten.

0: hebben de artiesten nog niet echt, echt heel erg geïntroduceerd aan je. Maar 2 augustus, daar zijn de mannen er zeker bij. De Dikdakkers met een slotronde voor dit jaar.
1: Kom, ja. Pak je zomaar, zo van de Cowboys in de jaren.
0: Tijdens de Gouden Bel.
1: Ja. We rijden over Paris. Steeds op zoek naar avontuur.

Ik denk dat we iets gaan fabriceren voor die kisscare morgen. Ik denk het wel. We gaan naar de regie zo meteen eventjes navragen. Ik hoor alle gitaargeluiden op de achtergrond. Ik zie hier heel veel fans van die ruige, stoere mannen al aanwezig. Ze zijn er al van begin deze avond. We hebben natuurlijk Belinda Kinnaar al wel gehad. En wel als mooi voorproefje al zeker. Ah, ze zijn er helemaal klaar voor, jongens. Emme, geef ze waanzinnig applaus. Ze zijn er weer bij tijdens de Radio Continu On Tour. Hier zijn de mannen van Ancora!

Wij zeggen een hele goede avond, Emmen! Show jongens, één grote familie van Radio Continu. Jongens, wie luistert allemaal naar Radio Continu? Even die handen, die handen, die handen, die handen! Al die handen, jongens, pak elkaar even vast hier, want wij zijn één grote familie. Wij zijn camera!

Sunday.

0: Lekker man.
1: Het is lekker. Jongens, we gaan er nog, we mogen er nog twee doen. We mogen er nog twee doen. Maar één van die liedjes, daar wil ik echt emmen. Ik wil jullie echt allemaal mee zien doen. Allemaal mee zien doen. Wij stonden pas op een groot plein. En ik zeg, ik weet zeker dat de Noorderlingen nog veel meer kunnen feesten dan de Westerlingen. Ja. Voor Zeeman.
0: Oké, Zeemannen. En Zeeman. We gaan de feesten bouwen.
1: We gaan springen.

0: Wow.
1: Ik wil geen keer testen, hè?
2: Ayo! Ayo!
1: Oh, die gaat dat, wacht even, nog één keer.

0: Hallo, gisteren werd het half vier. Nou, eventjes.
1: Gisteren werd het half vier. Dat klopt wel. Toen zat ik nog in het vliegtuig. Half vier. Zo, ja. Ja, jongens. Dit is een andere Wolters. Dit is Jannes Wolters. Nee, dit is gewoon. Dit zijn de verkeerde Wolters, dit. Je moet echt naar beneden toe, hè. Zo. Zo, gewoon op 1,30 meter.
0: Hebben we nog een beetje zin in?
1: Ja, zeg eens. Mijn kleinzoon staat daar. Het is niet meer een kleinzoon. Pierre
0: nee,
1: staat daar. 1,83 meter met Isabella. Ah. Speciaal voor jullie gaan we zingen. Door storm. En woestenijger.
0: Oké, maar dan beginnen we met die handen omhoog. Hoog, hoog, hoog.

0: Lieve mensen, wij danken jullie allemaal voor dit fantastische publiek. Wij danken Radio Continu voor dit fantastische podium. En wij zeggen tot de volgende keer. Dit was Ancora! Het is een grandioos man. Oh nee, niet normaal. Wauw. En we hebben een fotograaf. Die is voor de krant, die is voor online. Die wil graag even een foto met z'n allen maken. Dat we met z'n allen even die handjes lucht in doen. Tezamen met de mannen van Ancora. Die handjes even de lucht in. Patrick, deze kant op voor de foto. Met z'n ieder die handen de lucht in. Geweldig, mannen. Hey, het is niet normaal. Jullie hebben laatst natuurlijk jullie jubileumconcert gevierd, hè? Daar waren nog wat beelden ook van online gekomen. Ik heb dat toch teruggezien. Zoveel mooie fans ook aan het woord over jullie. Het is, is dat alweer een beetje ingedaald voor jullie zelf?
1: Ja, het is gewoon bijzonder wat allemaal gebeurt. 12,5 jaar Ancora. Het is natuurlijk ook uitgezonden door verschillende regionale stations. Dus mensen moeten kunnen terugkijken op onze site. Kunnen ze allemaal nog zien. Maar het is bijzonder dat wij al 12,5 jaar deze muziek mogen maken. En 12,5 jaar dat de mensen het allemaal mee gaan doen. En het is niet alleen mensen van 20, 30, 40. Maar het zijn echt de kinderen van 8 jaar. Daar begint het al tot de ouderen van 80. Wij vinden het gewoon. Wij staan elke keer weer versteld van wat er altijd. En het is allemaal te danken aan al die radiostations, onder andere Radio Continu.
0: Samen doen we het. En het is grandioos op het moment dat je hiernaast staat. En jullie komen op, dan komt er gewoon kippenvel. Dat is niet normaal. En je ziet van het begin tot het eind, Patrick, het gaat grandioos van voor naar achteren.
2: Ja, het is echt fantastisch wat we hier meemaken. En wat we elke keer meemaken. Want we zien ook heel veel dezelfde mensen altijd weer. Daar staan ze allemaal. Hallo allemaal! Afgelopen zondag hebben we nog onze bootreis gedaan. Daar waren ze ook allemaal weer bij. Dat was heel gezellig. En morgen is ook wel heel bijzonder. Dan staan we in de megatent, 1,5 uur lang, live met band, bij de Zwarte Cross.
0: Kijk, hoppakee, het echte festival. Ik wil nog één ding zeggen, Kevin. Ik vind het altijd mooi, we staan hier elk jaar bij Radio Continu. En wat ik altijd fantastisch vind, dat zijn de mensen wij kijken altijd naar het podium, ze zien altijd de artiesten, maar ze moeten eens weten wat er achter allemaal gebeurt. Er zijn mensen die zitten in de catering, er zijn mensen in het geluid, mensen die de artiesten opvangen bij het Wapen van Emmen. Ik denk dat we daar voor al die mensen een applaus moeten geven, al die mensen die daar zitten, die het geluid doen, die de verlichting doen, zij maken de show. En dat is zo belangrijk, goed geluid, goed verlichting en een goede hulp tussen alle mensen. En natuurlijk een hele goede presentator, Kevin!
3: Daar word je stil van. Dat krijg je niet snel met een DJ.
0: Nee, precies. Hey, Patrick, ga ik toch ook nog even naar jou. Jij hebt natuurlijk ook, ten aanzien van het jubileumfeest dat jullie gevierd hebben. Je bent natuurlijk halverwege ingestapt. Dit is voor jou natuurlijk ook ongekend wat er gebeurt, hè, met het publiek.
1: Ja, het is ongekend. Ja, ik zit daar inmiddels al wel 10 jaar bij, hoor, inmiddels. Dus En het leuke is, Martin Dam zit hier achter. Die komt volgens mij ook nog zo meteen. Dus we hebben gewoon altijd feest als we elkaar zien. Het is één grote familie. Jullie zijn één grote familie. Radio Continu is één grote familie. Jongens, geniet ervan. Maak iets van je leven. Carpe diem.
0: Grandioos, jongens. Het blijft magisch. Elke keer weer als jullie op het podium staan. Voor het zoveelste jaar op rij dat ik zelf de tel al kwijtgeraakt ben. Hey, dames en heren, hier in Emmen. Geef ze een waanzinnig applaus. Ancora! En we blijven ze weer volgen. Wat nieuwe muziek is volgens mij onderweg. Wat ik ergens in de wandelgangen gehoord heb. 3? Oké. Dat was spannend. Dames en heren, de volgende. Hij spreekt een beetje Duits. Spreekt ook een beetje Frans. Doet ook wel Tour de France. Hey Fransie. Hij is aanwezig, jongens. En met een 5 in de klok zijn we er gewoon bij hier in Emmen tijdens Radio Continu on Tour. Geef hem een applaus. Hier is Frans Duits.

madame, ik ben verliefd toen jij hier binnenkwam. Geef de avond van je leven, dus zeg me eens, ik kijk je aan. Het lijkt mij gezellig, dames en heren, jongens en meiden. Twee handjes boven je hoofd. Twee handjes. We gaan.

radio continu. Is everybody happy? Waar staan de gezelligste mensen op dit plein? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Wie doet er vanavond een klein borreltje? Een atje voor de sfeer, zullen we maar zeggen. Allemaal even vijf vingers in de lucht. Maar niet uit waar je bent, waar je staat. Vijf vingers in de lucht. Weet je waarom? Kijk even mee. Er zitten vijf in.

Ik kijk even om me heen. En mag ik een beetje licht op de mensen hebben, jongens? Kan ik even wat zien? Kan dat? Kan... Oh, kijk eens aan. Zijn er nog vrijgezellen vanavond? Heel enthousiast. Zijn er nog verliefde mensen toevallig? Ook nog. Oh, kijk even elkaar aan. Zoek een knappe vent. Een mooie vrouw. Kijk elkaar even romantisch in die oogjes. En noem elkaar

twee handjes in de lucht. Maak even een klein hartje. Mag over je buurman of je buurvrouw, maar niet uit. Dan hou die hartjes in de lucht.

0: Ik heb even een klein vraagje. Wie van jullie blijft er dit jaar in eigen landje op vakantie? Wie van jullie heeft er al vakantie? Oké. Ja, normaal gesproken doe ik hem samen met Lange Frans. Hij is een week of drie geleden uitgebracht. Tour de France, onder ons gezegd, gewoon onder het volk, zoals ze heten, Frans. Zijn er al wat Frans aanwezig? Zijn er mannen die Frans heten of vrouwen Francine of Franciscus of Francisca? Oké. Jongens, als je Frans heet, dan moet je maar even één ding doen. En dat is een rondje halen. Hij gaat zo.
1: Je m'appelle

fiek. Is hij gezellig? Oké, okay. Allemaal even een klein stapje dichterbij. We gaan er nog eentje voor jullie doen. Maar we gaan terug in de tijd. We gaan niet terug in de tijd met die Weerdense, maar vanavond hier bij Radio Continu ga je terug met Fransie Duits. Terug naar 2005. Maar het voor mij begon met een liedje geschreven door Pierre Corner. En mijn bijna laatste vraag aan jullie vanavond is: kennen jullie deze nog?

0: Ja, Frans Duits! Dit was lekker, hè?
1: Absoluut, 100%.
0: Man,
1: 100%
0: man.
1: Lekker, jongens. Gewoon de toppers zijn jullie, dankjewel. Ik loop zo meteen even hier naar de zijkant. Er staan wat mensen die op de foto willen. Ik loop even naar de zijkant voor het fotootje.
0: Helemaal goed. Hey, het leuke is om te zien, hè? Jij denkt maar dat je alles mag, doet het nog steeds grandioos goed. Maar die hey Fransie.
1: Die gaat ook lekker, toch? Hey Fransie, ik hoef niet op vakantie. Zou willen dat ik blijven kan. Hey. Die hele Fransie gaat lekker, hè? Ja,
0: en het mooie is, vorig jaar hebben we natuurlijk gefietst samen.
2: Zeker.
0: Dat is wat een goeie doen.
1: Ook nog. Ja,
0: ja, ja. Ja. Als het,
1: ja. Ik ben er wel een paar kilo van aangekomen.
0: Jij fietst nog wel eens regelmatig, ik heb wat minder.
1: Dat hoort mij niet klaar, ja.
0: Hey, als we dat binnenkort weer gaan doen, ga je daar weer mee voor het goede doel?
1: Jazeker, voor het goede doel doe ik heel veel, hè. Dat weet je, Kevin. Dus als jij weer gaat fietsen en mij bellen, neem ik wel mijn eigen fiets mee.
0: Dat is top. Ja, dat is top.
1: Oké, okay, deal.
0: We hebben dan wel één goed doel samen. Stichting voor het Kind.
1: Ja, zeker. Zeg
0: je niet, hè?
1: Ja, is goed. Dat is deal. Is leuk. Vind ik leuk.
0: Top.
1: Gaan we doen.
0: Top, okay, man.
1: Jongens, dankjewel. Fijne avond. Doei.
0: Hij heeft de continu-schijf op naam staan. Hey Frans, wat heeft hij geweldig gedaan hier in Emmen. Een waanzinnig applaus, Frans Duits! Oh, heerlijk jongens. Zometeen hebben we nog DJ Larita. Ze is viral gegaan, onder andere op TikTok met het nummer Cheerio. Heeft ze een remix van gemaakt. Ze gaat hier een kwartier lang lopen knallen op ditzelfde plein. Tal van andere namen staan nog klaar. Manuel, ik heb Spang al even gespot achter backstage. En de volgende, hij is er jaarlijks bij. Zijn we trots op, want elk moment dat hij op het podium stapt, gaat er een Polonaise starten. Hebben we zin in een Polonaise? Oké, hebben we al een kandidaat die voorop loopt? Ik zie hem al zo enthousiast juichen. Oké, als jij alvast gaat staan, hè? Als jij gaat staan alvast. En ieder gaat er even achter aansluiten. Ja, ja, dan gaan we hem inzetten. Onze grote vriend, letterlijk en figuurlijk, is hier te gast in Emmen. Marco de Hollander!

Want ik wou elke zoen. Waar staan de piraten hier vanavond? Waar staan de echte piraten, liefhebbers? Pak de buurman of de buurvrouw beet.

Waar staan de gezelligste mensen op dit moment? Ja, vooraan bijna wel, hè. Kom al een stap naar voren toe. Doe de handen in de lucht, want dit wordt een avond.

Wie heeft er wat te drinken hier vanavond? Zullen we proosten op het mooiste festival van Nederland? Selfie 2026, doe één glas in de lucht. We proosten met heel Emmen op het mooiste feest van Nederland. En laat die glazen maar zo gaan van links naar rechts met z'n allen. We gaan van links naar rechts. We gaan naar het kleine café. Gaan jullie allemaal mee? Gaan we met z'n allen. Oké, al die glazen. Al die glazen. Ook achterin.

stemmen. Alle handen even in de lucht. Alle handen in de lucht. U ook. Handen uit de zakken. Alle handen. Ja, twee handen in de lucht. Draai je kwartslag naar links. Leg de handen bij de buurman op zijn schouders. Want we gaan.

0: Dames en heren, gaan we even een heel groot applaus geven voor onze eigen Kevin Terpstra. Kevin is oké, olé, olé. Kevin is oké, olé, olé.
1: Eigenlijk moeten we dit voor jou
0: Kevin
1: doen.
0: Kevin is oké. Nee, jij bent oké, maar jij bent er al de hele avond, Kevin. Wij komen maar even opdraven.
1: Ik vind het nu grandioos wat je neerzet, Marco.
0: Alsjeblieft.
1: Is niet normaal. Heb je dat gezien met die Polonaise? Helemaal
0: rondom, achteruit, links en rechts. Alles sloot aan. Op de eerste rij nou. Maar die hebben meestal zingen, joh, die wijnen.
1: Ja, niet normaal. Maar wat we net al zeiden, hè, in het begin. Dat op het moment dat jij het podium opkomt, er komt een bepaalde energie los. En die ziet iedereen meedoen met je. Hè, van jong tot oud.
0: Het is toch het mooiste publiek wat we kunnen wensen. Dit zijn de liefhebbers van het Nederlandse lied. En hier en daar de echte piraten.
1: Hoppakee. Hey, jij komt hier natuurlijk niet in deze regio. Maar er zijn meerdere mensen die hier aanwezig zijn. Vanuit het hele land afgereisd naar Emmen. Maar jij organiseert natuurlijk ook artiestenavonden. En niet alleen dat, maar ook met alles erop aan. En reizen.
0: Boottochten, cruisen, feestavonden. Ze komen nog net niet bij me slapen. Maar daar gaat het echt op. Ik kan met mij alles doen.
1: Maar heb je nog een leuke in het programma staan? Waarvan we hier al iets kunnen onthullen?
0: Mijn grote verjaardagsshow komt eraan. Aankomende februari. En dan komt ook jouw vriend, onze vriend Jannes, naar mij toe. Dus dat is wel leuk om even te vertellen. In februari hoort dat.
1: Hoeveelste?
0: De 12 februari.
1: 12 februari.
0: Kom je ook langs?
1: Ja, ik vind het hartstikke
0: leuk. Dat is wel gebakken.
1: Waar is het?
0: In Zegveld.
1: In Zegveld, oké. Okay. Oh, dat gaan we onthouden. Dat hebben we al opgeschreven.
0: Heel goed.
1: Ja, we zien hier, dan mag ik een groot applaus. De man die het wereldrecord Polonaise op zijn naam heeft staan. Ja, serieus waar.
0: Vandaag in Emmen. Vandaag was hij in Emmen, hoor.
1: Ja, langs, hier was hij vandaag even naar, hoor. Hey. Dames en heren, een groot applaus. Marco de Hollander!
0: Dankjewel. Veel plezier nog.
1: Wat een feest, jongens. En dat feestje zet er nog heel eventjes door. En daarvoor loop ik toch even deze kant op. En ga ik toch een bepaalde intro instarten. Bekend van Cheerio. Bekend van TikTok. Wie is er allemaal op TikTok? Juist, oké. Dan kennen we dit zeker weten.
2: Dames en heren, jongens en meisjes. Liefgangers. Het is tijd om de heupen los te gooien. Met Nederlands snelst groeiende DJ-talent. De vrouw die viraal ging met haar versie van Cheerio.

voor het muziekfeest van Radio Continu. Daarom wil ik al die

Mensen, ik ben even op zoek naar de Polonaise spits van vandaag. Want ik had al gezien dat er net een hele mooie Polonaise ontstond. Maar ik wil natuurlijk dat die nog groter wordt. Want we zijn hier in grote getalen in Emmen, dus waarom niet? Ik zie hem al daar staan met je leuke blouseje en je witte mouwtje. Ben jij onze Polonaise spits van vandaag? Ga je zorgen dat je iedereen meekrijgt? Fantastisch, let's go! Nou, volgende.

lieve mensen, mijn naam is DJ Larita en ik hoop dat jullie genoten hebben. Het is helaas alweer bijna tijd. Ik ga natuurlijk afsluiten met Cheerio. Ik begon met de AI remix en ondertussen heb ik echt de zangeres gevonden. Carmel, Billy Dans en Afro Bros. Hij is sinds een week te streamen op Spotify. Dus ga dat vooral doen en ik hoop dat jullie nog één keer met z'n allen gezellig willen meedoen op Cheerio. So long.

0: Dankjewel, mijn naam was DJ Larita. En geef de toppers van Radio Continu nog een groot applaus, want wat een organisatie. En jullie zijn er allemaal, dus dank jullie wel.
1: Larita, nou is het wel heel speciaal natuurlijk. Jij bent natuurlijk viral gegaan. Roxy Dekker had jouw filmpje zelfs gedeeld. Zoveel andere bekende Nederlanders. En nu sta je op een plein en zelf serieus te draaien.
0: Ja, het is waanzinnig. 15.000 mensen en waarschijnlijk ook allemaal mensen van jullie hebben een video erop gemaakt. Jutta Leerdam, Jade Anna, Roxy Dekker. Het is waanzinnig. Ja, ik weet niet wat ik meemaak.
1: Loop nog even naar voren toe. Even één hele diepe buiging. Dan geven wij een waanzinnig groot applaus. DJ Larita!
0: Dank jullie wel, dank jullie.
1: En zometeen voor de afterparty ben je nog even in de vijf te vinden, hè?
0: Ja, klopt.
1: Vanaf 1:30.
0: Yes.
1: Super.
0: Helemaal zin in.
1: Larita, dank je wel! De volgende artiesten, we hebben Manuel Spang, Dennis van Dam is inmiddels al gearriveerd. En de volgende, hij staat al voor jullie klaar, is er jaarlijks bij. We hebben hem al heel eventjes benoemd met de mannen van Ancora, waar hij natuurlijk ooit mee gestart is. Dames en heren, een applaus voor Martin Dams!

een feestje. Dankjewel als je in Emmen komt. Dus er staan weer vooraan. Mensen die je al jaren ziet. Gaat het goed met jullie? En als je dan... Want wat is de basis? De basis is... In eerste instantie Radio Continu. En dan... Oké, hazes.

Ik moet jullie zeggen, dit moet vast. Jullie moeten net vakantie hebben, denk ik. Ja, dat dacht ik al wel. Als je nou zo gemust bent, biertje erbij, blikkie, kan allemaal niet schelen, radio continu op de achtergrond. Het mooiste liedje van Dre vind ik zelf, als je dan toch op een plein staat, waar het voor het eerst een beetje lekkere temperatuur is, dat je dit moment samen mag genieten met radio continu. Dat ene moment.

0: net bij, hè? Ach, wat zijn jullie ook lief met elkaar allemaal. Wow. Basis is de basis.
1: Dit is lekker, man. Hey. Wat een stem hier, jongens.
0: Ik ben Martin, ben ik, hoor.
1: Wat zeg je?
0: Ik ben Martin. Maar wil je graag André? Had je graag André gewild?
1: Ja, nee. Dit klinkt zo maar je vindt. Dit is goed. Dit is mooi.
0: Je gaat meedoen.
1: Ik moet het niet meedoen. Grandioos, jongens. We hadden het vanavond al eventjes over met de mannen van Acora natuurlijk. Hè, waar je natuurlijk onderdeel van geweest bent. Maar nu lekker solo. We hebben natuurlijk even een klein geintje van je tussendoor gehad. Met Rob Jetten. Daar hebben we wel om gelachen. Maar jij bent echt wel serieus bezig in de studio met het een en ander. Want je stuurt al wat demootjes door. Dat gaat lekker, hè?
0: Nou ja, ik moet niet klagen. Ik klaag nooit eigenlijk. Als je muziek mag maken voor zo'n plein vol... En bij Radio Continu natuurlijk, dan moet je toch blij zijn.
1: Ja, absoluut. Ik vind het geweldig dat je er weer bij was, Martin. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel, Emma.
1: Emma, waanzinnig applaus voor de man met zo'n mooie stem, ondergewaardeerd is. En maar binnenkort met nieuwe muziek komt. En dan gaat hij knallen. Let maar op. Let maar op. Dames en heren, Martin Dams. De volgende is nog wel eens een dromer. Ja, maandagmorgen regen. Daar gaat hij zo meteen mee beginnen. Denk ik. Maar alles behalve regen op dit fantastische plein met dit fantastische aantal artiesten op het fantastische podium. Dames en heren, hij staat er helemaal klaar voor. Geef een applaus. Manuel!

Een heel groot applausje voor jullie zelf! Dames en heren, wat gaan we doen? We pakken even een slokje water, want het is warm natuurlijk in Griekenland. Dames en heren, we gaan eentje van de koning doen. Hij was gisteren op de Zwarte Cross. Jongens, we gaan even met z'n allen zweven. Na het geluk even allemaal die handen wiebelen, wiebelen. Jongens, ook de mensen achteraan, de mensen aan de zijkant. En we gaan allemaal van links naar rechts. Ja? Daar is hij wel. Jongens, we gaan allemaal ook de mensen achteraan van links naar rechts. Laat je horen.

klaar. Nog één. Oeh, ja jongens, wel een laatste jongens. Dank jullie, dank jullie wel, dank jullie wel. Jongens, zullen we nog eentje doen? Gewoon waar ik mee begonnen ben. Droom, droom. Jongens,

0: Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Jongens, dank jullie wel, dank jullie wel.
1: Hij is een dromer. Hij was een dromer van kinds af aan om dit te gaan bereiken. En hij heeft het gedaan, Manuel!
0: Nog een hele fijne avond, dank jullie wel.
1: Oh, hier... Wat zeg je?
0: Oh, ik dacht, moest je nog wat praten? Of
1: nou ja, we willen nog niet zo snel van jou af. Hey, jij toch ook nog niet van het publiek?
0: Nee, zeker niet, zeker niet.
1: Hey, ja, hoor je niet? Hey, ik denk dat veel mensen straks met jou nog op de foto willen. Kunnen we dat nog even organiseren of ben je druk?
0: Dat kan allemaal. Ik heb tijd, dus dat kan allemaal.
1: Zullen we daar zo meteen naar die kant? Ja.
0: We gaan aan die kant staan, daar kan een foto maken. Dat kan zeker.
1: Spreid nu je vleugels uit, gaat hartstikke lekker.
0: Gaat ook lekker.
1: We hebben hem op de radio natuurlijk ontzettend vaak al voorbij horen komen.
0: Ja, ik ben jullie dankbaar.
1: En ook hier op het plein, hè?
0: Hier doet hij ook, de mensen doen hem leuk mee, dus ik ben heel erg dankbaar. Ik ben dankbaar dat iedereen het zo opvangt en ook dat jullie mij vaak draaien. Ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn, dus jongens nogmaals, dank jullie wel!
1: Groot applaus voor Manuel! De volgende is Mr. Zelafi, zo wordt hij wel eens genoemd. En hij mag er zeker niet ontbreken tijdens dit festival. Is er ook jaarlijks bij. En niet alleen op de radio dat we met hem heel veel babbelen. Uiteraard ook met Toer de Pieterpad dat we heel veel samen gedaan hebben. Dennis van

met Celabi. Zo, wat is die gezellig. Hey, wie was hier vanavond al vanaf begin af aan erbij? Ah, jongens, jullie zijn allemaal volouders. Ik hou van jullie. Dus ik ben trots op jullie. Volgende we gaan doen is er eentje. Hij is vanavond al geweest. En ik heb hem in een nieuw jasje gestoken. En wat mooi is, jullie hebben hem massaal omarmd. Jullie hebben allemaal lopen streamen. Meer dan 3 miljoen streams. Hij gaat als volgt. Zaterdagavond zijn we weer vrij. De hele avond...

Dankjewel. Jongens, wat is het hier mooi. En wat ik mooi vind, dat ik gewoon elk jaar hier weer bij mag zijn. Selfie Festival zit in mijn hart. Leuk dat ik ook een nummer heb die Selfie heet. Vorig jaar mocht ik hem openen. En nu zitten we bijna op het einde van het programma. Hebben we nog een beetje energie? Is hier nog een Marijke vanavond? Mama, mama, mama, Marijke. Daar gaan we. Ja. Als ik er mag je mee doen, dan gaan we. En we laten horen.

Zo dan. Volgende nummer die we gaan doen is er eentje. Wie zeker de laatste jaar is omarmd door veel mensen. Ik heb hem van Yves Beren stiekem gepikt. En ik heb er een feestversie van gemaakt. Emme, het wordt tijd. Ik ga samen met jullie terug in de tijd. Oh, pak elkaar even vast.

we zouden toch bellen. Dan deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Oké, Emma, zijn we er klaar voor? We zijn toegekomen aan de finale.

En maar dankjewel! Zo dan. Hey, volgende nummer we gaan doen is er eentje. We gaan samen de Sirtaki dansen. En Rutger heeft een hele dikke hit. Met Zwoele Zomernachten. Een jaartje eerder had ik ook een Grieks liedje. Hij lijkt er een beetje op. Hij heeft stiekem, heeft hij misschien wel gepikt van mij. Nee, grapje, grapje. Nee, dikke hit. Hij is morgen, is hij erbij. Wie zijn er morgen allemaal bij? Ja, jongens, er wordt morgen weer één groot feest hier bij de Radio Continu Stage. Mag ik één applaus voor alle mensen van Radio Continu? Alle mensen van HB Systems, geluid, licht. En alle mensen achter de schermen. Ze zijn er allemaal bij om voor jullie een fantastisch feestje te maken. Lieve mensen, we gaan nog eentje doen. Dans met mij, de

0: E ma d'occhio me!
1: Dit is het taartje, ja, prachtig, joh. Dit is allemaal weer een
0: feestje waar jij erop staat, hè? Hey, superleuk om hier te zijn. Leuke mensen, Emma, jongens. Echt, Emma, dankjewel.
1: Was al jarenlang ook met Selfie, hè?
0: Selfie, vanaf het begin dat Selfie uitkwam, dat nummer, stonden we hier bij het festival en dat was gewoon mooi. We hebben zelfs een keer in de regen gestaan, maar dat denken we niet meer aan, hè?
1: Iedereen bleef staan, hè? Iedereen
0: met zijn paraplu op. Echt, de volle ouders zijn de mensen. Emma, applaus voor jezelf!
1: Hey, geweldig weer, Dennis. Dank voor het feestje. We hebben een lekkere inzettende weer. Je hebt het weer grandioos gedaan. En die Zitaki, nou ja. Dat.
0: Gaan we nog een keer oefenen?
1: Ik ga heel goed oefenen. Geef je dansles?
0: Ja, kunnen we regelen.
1: Ik denk dat dat goed is, ja.
0: Nou, ben je op een afterparty?
1: Geef hem een heel groot applaus. Dennis van Dam!
0: Dankjewel.
1: En de volgende, ik ga hem alvast heel even naar voren halen. Want ik zag net al in, wat was dat, op telefoon. Er staat volgens mij al een verzoekje. Oh ja, heb je de fles ook mee of niet? Nee, maar dan kan hij misschien na zijn optreden toch even een slokje proeven ook. Spang, kom er eens even bij. Kijk, er zijn al een aantal fans, die hebben ook op jou gewacht, hè? Zie je dat? Kijk,
2: heerlijk, hè, zat thuis.
1: Met de telefoon wordt er al het een en ander aangevraagd.
2: Ja, zo gaat dat, hè?
1: Ga je die wel doen?
2: Laat nog één keertje zien. Ja, die ga ik zeker doen vandaag.
1: Hoppakee, dat blijft toch steeds een lekker hit van jou.
2: Ja, en ik sta er ook wel versteld van dat het elk jaar, het is net of die groeit met elk jaar. Het is ongekend, maar ik pak op dit moment gewoon 10.000 streams per dag met Limoncello.
1: Gewoon lekker zomers.
2: Hoppakee. Ja, het blijft gewoon lekker. En we blijven gewoon doordoen.
1: Hoppakee. Wij gaan niet voor part-time. We gaan niet voor het halve werk. We gaan voor het hele werk. Mr. Limoncello. Part-time. Maar in dit geval fulltime verliefd voor de komende minuten. Een groot applaus, hier is Spa!

Wat fijn om hier te zijn en zoveel support te krijgen van jullie, jongens. Gaan we er een leuke feestje van maken of niet vandaag? Oké, het volgende liedje wat ik heb meegenomen. Ja, ik ben ontzettend fan van dit liedje. Ik weet niet wat het is. Ik ga hem gewoon doen en ik reken op jullie, jongens. 100%.

Ja, jongens, dankjewel, dankjewel. Wat een energie vandaag hier in Emmen, jongens. En wat ben ik weer blij om hier vandaag te zijn. Het volgende liedje wat ik heb meegenomen gaat over alle levensgenieters onder ons, jongens. Er moet gewoon gespend worden. Daar gaat het liedje over. Spenden.

Ja, jongens, ik betaal alles in de kroeg. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Spin heet het liedje, jongens. En voor de mensen die me een klein beetje volgen, weten dat ik gisteren een nieuwe single heb uitgebracht, jongens. Dus die heb ik nog niet zo heel vaak gezongen. Dus ik hoop dat jullie net zo goed geoefend hebben als ik. Dan gaat het vandaag hier bij Radio Continu helemaal goed komen, toch? Oké, jongens, het liedje heet Fout en dat gaat zo.

Ja, dames en heren, de allernieuwste single Fout heet hier, jongens. Oké, en ik wil eventjes eentje tussendoor doen, ja? Ja, zet dan maar neer. Dankjewel, schat. Dankjewel, dankjewel. Oké, jongens, het volgende liedje wat ik heb meegenomen. Ik heb maar een kwartier, ik mag 5 liedjes doen, maar ik doe er toch stiekem 6. Vind je dat goed? Oké, jongens. Het volgende liedje kent iedereen, maar ik weet niet of iedereen het gelijk herkent. Luister goed.

Envoyez les cellen! Dames en heren, jongens en meisjes, ik mag er vandaag nog eentje doen, jongens. Ik mag er nog eentje doen. Waar heb ik mijn water neergezet? Daar, hè? Ja. Jongen, jongen. Oké, jongens. Het laatste liedje wat ik heb meegenomen is denk ik een van mijn allergrootste hits geworden. Ik bracht het vorig jaar uit. Ik had nooit verwacht dat het zoveel succes met ze mee zou brengen, maar het deed het wel. En daar ben ik heel erg dankbaar voor, jongens. Allemaal dankzij jullie. 2 miljoen streams. Ontzettend blij mee. Het liedje heet Part-Time Verliefd.

0: Dames en heren, jongens en meisjes in Emmen. Allemaal dankjewel. Mijn naam is Harris Prang. Graag tot de volgende keer. Dankjewel, tot ziens!
1: Nee, zo snel kom je er niet vanaf, Sprang hoor. Hey, dit is toch lekker, joh. En vooral die part-time van Lief, wat een knallen blijft dat steeds, hè?
0: Ja, het blijft ontzettend lekker om te doen. En als je dan ziet dat het publiek er zo goed op gaat, dan zijn wij enorm bevoorrecht natuurlijk.
1: Niet normaal, hè. Zoveel duizenden mensen die zo ook meekijken thuis en het horen via de radio. Hey, moet je horen, hè? Hey.
0: Ja, dat is wel top, toch? Ja, ik zeg je eerlijk, hier doe je het voor. Je bent jaren onderweg om te strijden voor je plekje. En uiteindelijk bereiken we zo langzamerhand bereiken we een beetje wat we graag willen. En dan is het heel fijn om te zien dat de mensen dat je gunnen. En dat is ontzettend fijn. En fijn ook dat jullie ons het podium bieden vandaag. Daar zijn we enorm dankbaar voor natuurlijk.
1: Tuurlijk. Super. Wij helpen Nederland aan de Spang-olievlek. En dat willen we allemaal verder uit laten rollen.
0: Ja, helemaal goed. Dat is goed.
1: Emmen!
0: Ik zeg allemaal dankjewel!
1: Applaus voor Spang! Heerlijk, hebben we nog twee op de lijst staan voor vanavond. En mensen zo even kijken hoor. Hey, wie is er morgen bij zo? Ja, Wolter Kroes is er morgen. Rutger van Barneveld komt morgen natuurlijk. Ja, met die zwoele zomernachten. De volgende, en hij staat daadwerkelijk echt wel bekend als de tijger in de muziek hoor. Hey, kan van alles wat dat betreft. Een groot applaus, hier is Joy Wolters!

En meneer Bijzonder, goedenavond! Hoe is het hier? Lekker, lekker! Jongens, ik ben op zoek naar de echte levensgenieters hier vanavond. Waar staan ze? De echte levensgenieters! Ja! Jongens, dan heb ik mijn nieuwe single speciaal voor jullie geschreven. Levensgenieten!

Was dat goed? Waar was die jongen met die blote billen? Ja, applausje hoor. Ja, applausje. Jongens, ik ga de allerlaatste voor jullie doen. Dat is niet zomaar een liedje, het is een eigen liedje. En die heet dan ook de allerlaatste. Nou ja, niet helemaal. Hij heet nog...

0: Wat een feest, hè? Hey Jude! En wat voor een Jude, hè? Niet normaal, Joy. Hey, je hebt er weer een feest van gemaakt, hè? Hey.
1: We doen ons best, hè? Gezellige mensen, gezellige artiest en een fantastische presentator!
0: Hé, hey, maar die levensgenieter vind ik veel belangrijker. Die levensgenieter gaat ons zo ontzettend goed, Joy. Het is lekker pad die je bent gaan bewandelen. Slaat lekker aan en ik ben wel heel erg benieuwd. Blijf een beetje in hetzelfde straatje nu hangen, of niet? Wat ga je doen?
1: We gaan niet op het straatje, we gaan zo naar het pleintje toe. Nee, we blijven inderdaad een beetje dezelfde stijl muziek maken. Dus dat wil zeggen, het valt gewoon heel erg goed aan en daar doen we het voor. Ik ben heel dankbaar en blij met de geboorte van Levensgenieten.
0: Absoluut, zeker. Jongens, geef me een heel groot applaus. Ons podiumbeest, Joy Wonders. We zijn wel weer toegekomen tot de allerlaatste voor vanavond. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Met Rutger van Barneveld. Wouter Kroes is erbij. Ja, ga zo maar door. Alles is terug te

nalezen, ook via onze website natuurlijk, radiocontinu.nl. En de laatste, heeft zo'n mooie stem, is ondergewaardeerd. Komt helemaal vanuit Brabant hierheen rijden om er nog een slotavond lekker in te zetten voor jullie. Hier is Simone Eversdijk!

Natuurlijk gaan we even rustig beginnen met de basis. En afsluiten met de 90's.

Huh? Voel het voor me, voel het aan. Proef eens al je zoete.

Oké, jongens. Het is tijd voor de allerlaatste. Ik neem even gauw een slokje. En eigenlijk een beetje zuurstof. We gaan namelijk naar de 90's. Voor mij de beste hit. En die neem ik overal mee naartoe. We gaan namelijk lekker hakken, jongens. Komt-ie! I wanna see the

0: dank jullie wel.
1: Ja, dit is de Simone die wij kennen. En er zijn heel veel mensen, Simone, die net al aan de zijkanten stonden. Ook backstage. Die zeggen, wie is dat, joh? Wie is dat? Dit is Simone Eversdijk.
0: Goedenavond.
1: En het is een Brabander die moeder is, altijd voor het gezin instaat. En nou even een avondje weg is. Even een overnachting hier maakt. En dit feest even keihard weet af te sluiten.
0: Zeker, ik ben er morgen de hele dag bij, hoor.
1: En morgen ben je er weer bij.
0: Zonder pardon.
1: Want jij bent stiekem, dat heeft niet iedereen gezien natuurlijk. We maken allemaal filmpjes met de artiesten backstage.
0: Ja.
1: En die gaan we binnenkort natuurlijk online zetten. Maar daar ben jij natuurlijk ook onderdeel van om dat te maken.
0: Ja, een beetje helpen. Leuk toch?
1: Ja, zeker.
0: Dat houdt me van de straat, hè?
1: Ja, dus ja. Morgenavond ben je er gewoon net zo hard weer bij.
0: Absoluut.
1: En maken we het opnieuw een feest. Wie in Emmen is er morgen ook weer bij? Kijk, gezelligheid. Morgen zijn we er weer, jongens. Zelavi, dag nummer 2. Met ook weer toppen van artiesten. Een groot applaus voor jezelf voor vanavond. Een groot applaus voor de techniek. HB uiteraard. Voor alle organisaties. En uiteraard Kei Studio die hierachter alles ook faciliteert. Morgen zijn we er weer, jongens. Wel trusten.
0: Tot morgen. Slaap lekker.

0: is het feestje op je radio.
1: Het zaterdagavondcafé.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken.